heard you cried last night. Honey, I know why.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Mogelijk zit er dan toch een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten aan te komen. Volgens Amerikaans president Trump worden de laatste punten besproken. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de Straat van Hormuz en zou Iran grotendeels toegezegd hebben om de voorraad verrijkt uranium op te geven. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
3: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
2: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standard. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aartje van Tomme is voor ons ter plaatse.
3: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht. Want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
2: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken, bij een graad of 23.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
7: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Dag Robert, storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is er ook bij.
12: Hallo.
11: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee, maar dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro.
13: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
12: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93.

0: draai 90, draai 90.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
2: Merci, Immobiep.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoekie.

0: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macquia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macquia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
3: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentijn dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
2: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
3: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
2: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Piklak reageert.
4: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
2: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
5: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Antwerpen. Het is Pinksterzondag en ik ben Maarten van Gent van het programma Het Slaapmutske op maandagavond. Ik heb nu eens een ochtendmutske opgezet om onze Danny te vervangen. Zijn eerste plaat op zondag is steeds Jerry Vale. En die traditie willen wij graag in ere houden. Waar ook, fijn dat u naar onze zender luistert.

solamente una vez, in enkele keer, you belong to my heart. Jerry Vale met het orkest van Glenn Osse. Nog een charmeur, de Julio, en die wil dringend eens vastgepakt worden.

Julio Iglesias, Abrazame. Een goeie ouwe van Engelbert Humperdinck. Hij wil graag weten wanneer hij misschien zijn eerste kus mag verwachten. Het jaar, de dag, het uur...

0: bueno.
1: Engelbert Humperdinck, die mi quando, forse tu mi bacerai, misschien. Benny Nijman maakt zich daar niet druk om, hij is een eeuwige vrijgezel.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Benny Nijman, de vrijgezel. Lange leden. Een filosoferende Roger Whittaker. The first hello, the last goodbye.

Roger Whittaker, de first hello, the last goodbye. Er waren twee koningskinderen, ze konden bijeen niet komen, het water was veel te diep. U kent het verhaal, en ook die twee lukt het niet.

Dalida, Love in Portofino. Een groot orkest van toen, Helmut Zacharias.

Helmut Zacharias Fascination. Ze voelt zich goed en ze zegt het hem ook. Je me sens si bien.

Lucien de Lille, met huisband Aimé Barelli, je me sens si bien. Misschien moeten jullie dat nu ook eens aan elkaar zeggen, gewoon zo, vrijblijvend, weet je wel. Ze ging Wulps languit op zijn piano liggen, keek hem recht in de ogen en vroeg: wie viele Stunden had die nacht?

Mimis Rossos, My Friend the Wind. Dit wordt zelden gespeeld, een heel mooi liedje van John Terra, gebracht door de nachtegaal van de Limburg, ons Dana-winner.

Is het waar of heb ik gelijk? Toch een echt mooi liedje. Daarna winner, dan zal ik sterk zijn. André Rieu en de gang op kousenvoetjes.

André Rieu, chanson d'amour. Nog een prachtorkest, Manuel and the Music of the Mountains. Hier met een Mexicaanse doorbloeier, La Golondrina, de zwaluw.

A donde va la golondrina? Het groot orkest van Manuel in the Music of the Mountains. Een gouden kroener nu Andy Williams, Almost There.

Andy Williams was dat. Enrico Macias, dat is zo'n zanger met een lach in zijn stem. En dan speelt hij nog voortreffelijk gitaar ook. Ik kwam van Algerije naar Frankrijk. Non, je n'ai rien oublié.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.com.

0: overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
1: Toen ik Emmanuel op de koer van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
0: Coward greep wel naast de gouden palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjords. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
1: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
0: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
2: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven is, ja, dat is een droom.
0: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal in play-off 2 dan zijn er rellen uitgebroken na de wedstrijd van Standaard tegen Charleroi. Standaard verloor met 0-2 en gaf de eindwinst in het klassement zo uit handen. Vuurwerk vloog in het rond en fans renden het veld op en gingen in de clinch met de spelers. Door de nederlaag is Racing Genk dus de eindwinnaar. Het speelt tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australier Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
5: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
6: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
5: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
5: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg.
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Maar

0: is. Allee, ik bedoel van zo'n bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
2: Merci Immobiep.
3: Aha. Minerva.
4: Lieve luisteraars daar aan de andere kant, welkom terug voor een tweede uurtje Goedemorgen Antwerpen. Fijn dat u naar onze zender luistert en onze radio steunt. Zou het waar zijn, gebroken harten die hun leed nooit te boven komen?
5: Coffee black, cigarette, start this day like cold.

Telly Savalas, The Kojak, Some Broken Hearts Never Mend. Eentje nu uit de vroege jaren van VTM met een nog jonge Helmut Lotti. Maar wat een stem.

Onze Helmut Lattie bij jou alleen. En de klif die zit al op dezelfde golflengte. I give you all my love.

Hij gaf haar al zijn liefde, maar ze wees hem af. Cliff Richard, zonder de shadows, all my love. En wie zit er nu ook in zat en as? Who's sorry now?

Ze verkneukelt zich, Connie Francis. Wie heeft er nu spijt van? Who's sorry now? Nog een vraagje. Wat gebeurt er daar zo allemaal achter gesloten deuren?

Na jou ben ik nog alleen een schaduw Vicky Leandros. Zegt hij, in the still of the night, I dream of you.

Patsy Cline met het onvergetelijke Crazy. Freddie Quinn, de zee en zijn gitaar, meer hoeft hij niet.

Een stem uit onze jeugd, ons Leentje Shapiro, You Don't Know. Roy Orbison met zonnebril, Blue Bayou.

Frankie Lane, Your Eyes Are the Eyes of a Woman in Love. In 1963 heb ik het vaderland verdedigd in Duitsland. Tegen de Russen, weet u wel. We hebben dat zo goed gedaan dat ze niet gekomen zijn. In de kantine werd dit dolgedraaid. Petula Clark.

Petula Clark, cœur blessé. Misschien gaat u voor deze man stemmen in onze top 1000. Vic de Mon.

Vigdemoon, you're breaking my heart. Ze zit in ons postkantoor vriendelijk te wezen en ze heet Lente.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het dikke teeste leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt.

0: de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jongeman van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
1: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middag.
2: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
3: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
4: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
2: Ze slotten een beest in bed, hè, Marjaspe.
3: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
6: Robert de expert. 0 draai, 226, 93, 93.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, goedemorgen en welkom bij Cocktails 2.0 met als gastheer achter de microfoon Ronnie Meijs en aan de telefoon zit mijn vrouwtje Mireille. Dus u kunt rustig bellen als u de keuze voor de top 1000 wilt doorgeven, lid wilt worden of eender wat. U kunt gerust bellen, Mireille neemt wel op en behartigt uw verlangen. Tot 12 uur prachtige en zalige muziek en om de ochtend goed in te zetten starten we met Harry Nilsson, Everybody's Talking.

Harry Nilsson met Everybody's Talking. En nu weet al, de laatste weken bekijken we zo'n beetje muziekgeschiedenis. En we bekijken de hitlijsten van 56, 66, 76 en 86. En op 24 mei 1956 stond er een Nederlander uit de Jordaan bij ons in de hitparade met Geef mij maar Amsterdam, Johnny Jordaan.

Dean Martin met het heupbewegende Sway. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in de zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De inkom bedraagt €12,50. Meer info is te verkrijgen via de site www.denachtegaal.info.

0: Santa Barbara met Don Destantos Ojos Negros. En we komen met onze muziekgeschiedenis 10 jaar dichterbij, want op 24 mei 1966 stond er een zekere Crispian St. Peters in hitlijsten genoteerd met The Pied Piper.
1: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs.

Zo'n 20 jaar geleden hoorde hem deze man wel eens regelmatig, zelfs dagelijks voorbij gaan hier met zijn hits. Andrei Ligovski was dat met Il Mondo.

0: Love Unlimited met I'm So Glad I'm A Woman. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw vierpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
7: Cocktails 2.0 gaat grasduinen in de Vlaamse hitarchieven.

Jawel, jawel. 50 jaar geleden, op 24 mei 1976, stond hij in de Vlaamse top 10, 1 met dit nummer. Willie Summers, Holly Holiday.

Achtereenvolgens waren dit Ricky Nelson, Stowed Up, met Brenda Lee, As Usual. We komen terug dichter met onze muziekgeschiedenis, want in 1976 vinden we ex-winnaars van het Songfestival, Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie.

Ook dit jaar stond hij hoog genoteerd in de Vlaamse top 30 bij Minerva. De Nonkel van Vlaanderen was dat in de jaren 60 en 70 beter bekend als Nonkel Bob, ofwel Bob Davidsen met Annemarie. En deze kon ik niet laten liggen. Terug in de muziekgeschiedenis, 40 jaar geleden, stond zij op nummer 1 in Nederland, België en in Luxemburg en in Frankrijk. Sandra Kim.

Dat waren achtereenvolgens Albert West met Jeannie Come Lately, gevolgd door Sheriff Dean, No More Troubles. Het eerste uurtje is weer al vooruit gegaan, want we komen zo dadelijk aan de reclame en het nieuws. Hebt u nog iets te vragen of toe te voegen? Kunt u gerust bellen, want ons Mireike zit te wachten aan de telefoon. Tot zo dadelijk.

0: Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van de stad. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis.

0: 30 graden dan.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
3: Ja,
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
4: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
5: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
4: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
5: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
4: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
6: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
7: Merci ImmoBip.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva. Met Ronnie Meijs als uw gastheer.

achtereenvolgens waren de Judas Samme Lité Andien, gevolgd door, speciaal voor een glimlach op haar gezicht te toveren, natuurlijk voor ons Marre Elvis die nu aan de telefoon hangt. Elvis Presley, You Can Say No in Acapulco. En u hebt het al gehoord aan mijn stem, ik heb verschrikkelijk veel last van de hooikoorts.

Een van de eerste boybandjes uit de jaren 70, de Bay City Rollers met Saturday Night. En nu gaan we op een plaatje opzetten waar ik eentje heel plezier mee ga maken. Wij kennen hem ook als Wally Dean en hij is op vakantie in Spanje. Alleen Spanje heeft al één dag van hem afgenomen, want hij had eerst al 7 uur vertraging en gisteren 2 uur vertraging om terug te komen. Toen heette hij nog Walter in de jaren 70. Hij heeft ook de muziek geschreven voor de originele Droomfabriek. En hier is een plaatje van hem, rechtstreeks van vinyl. Dus de krakjes moet je erbij nemen. Walter Dean met Jij en Ik.

0: Onze twee vaste bopping oldies bij deze Cocktails 2.0. Roy Hamilton, To The One I Love. Gevolgd door Lucky Clark, I'm So Sick.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple en support the radio.
8: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs.

Toch een geweldige sax solo in dit liedje. Normaal van Billy Joel, maar dit was Barry White met Just the Way You Are. En daarvoor had u natuurlijk George McCrae met Rock Your Baby.

0: Voor een keertje niet Engelbert Humperdinck, maar Danny Street en de Alan Caddy Orchestra met The Way It Used To Be. Tijd voor onze rock and roll. Achtereenvolgens The Beatles met Twist and Shout, gevolgd door Burt Blanca, I Got a Long Black Jacket.
1: Het dak mag er helemaal af bij Cocktails 2.0 Rock and Roll.

Het was de laatste voor dit uurtje Cocktails 2.0. Zo dadelijk de platenkast, mijn zondageditie met Leo Dujardin. U hoort mij vrijdag terug met Tutti Frutti tussen 14 en 16 uur. Nog een geweldige muzikale uurtjes op deze zondag. Toegewenst van Radio Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtus ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
6: ah. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
8: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
7: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baken van Infrabel.
9: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
7: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest

0: Bedienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
1: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
0: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
2: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
3: Ollema?
2: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
4: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
3: Wat zei het hem?
2: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
5: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Love Eyes met Johnny Mathis, onze vaste waarde op zondagmiddag. En ja, het is hier zwoel op Sint-Annekenstrand. Het is 27 graden op dit moment. En we hadden al een cocktail 2.0 binnen, maar daar gaan we niet mee toekomen, denk ik. Eentje voor onze maskers, die op dat plaatje zo mooi iedereen bedienen.

That's You met Jackie Trent. En we gaan een plaatje opzetten dat origineel eerste uitgave in 1941. Ja, Benny King heeft het ook op plaat gezet. Deze Come Closer

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Attentie. Speciale aanbieding.

als je zegt, ik hou van jou. Maar toch ga ik jou weer verwennen.

Dat is uit een tijd dat we nog graag bokus met korstjes eten. Hè. Uit het Expo geleden. Nummerke E37 was dat van de Expo-plaatjes. Benny Dams, je liegt. Of Benny Dams, beter bekend ook als onze Jacques Raymond. Tommeke Jones, ja. En als Tommeke Jones in de buurt is, is Jerry Veil ook wel in de buurt.

0: Dat is een keer een Tommeke Jones en een J.D. Cavale achterin. Tom Jones met You Got a Friend en J.D. Cavale met Eternally. J.D. Cavale bracht Mella Femina uit en dat kennen we ook van Jimmy Rosselli. Maar ik heb hier vandaag de versie van Buddy Greco.
1: Xavi.

Deze is opgenomen in juni 1964 door de Duitse rock'n'roll band Fats en His Cats en met zangeres Ulla Raphael. Eentje van Peggy Lee? Ja, dat kan, hè. Why Don't You Do Right?

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
2: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
2: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, de Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd, bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.

0: Ah wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
1: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
2: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
1: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
1: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
3: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
4: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
5: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
3: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
4: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Met de Stringalongs zijn we gestart aan ons tweede uurtje platenkast. En ja, de temperatuur die blijft hier stijgen op Sint-Anneke-Plage, dus er is nog plaats, je kunt nog aanschuiven.

Dat was de Sway-versie van Frank Ashton. Dat is lang geleden dat we die nog op de radio hadden. Eentje van Tap Hunter, de Apple Blossom Time.

Gecomponeerd in 1935 en uiteindelijk is Louis Armstrong die er een grote hit mee maakte in 1959. Vandaag deden we het eventjes met de ruige stem van Rod Stewart. A Kiss to Build a Dream On. Doug Crosley, Love Me Forever.

Let's Face the Music and Dance met Steve Lawrence, een plaatje uit 65. En als het nog niet warm genoeg is, dan kun je het nog warmer maken met deze opswingend plaatje.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De plaatkast met Leo Dujardin.

Onvergetelijk nummer dit, hè. Donna Hightower, If You Hold My Hand. En die zonnestralen, ja, dat doen we met een mens. Hè. Daar krijg je zo van die speciale ingevingen zoals deze.

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

De Georgie Girl met Connie Frobes. En ja, nog een kleine 4 minuutjes en dan pakt de Cici erover met niemand minder dan zijn gast Anneke. Hè? Anneke Nelissen is op bezoek hier. Ja, dat gaat niet ongezien voorbij natuurlijk. Wij gaan eruit met eentje van Mitzi Caballero. There's a kind we don't know.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh, maar een dikke teeste leeg.
4: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
11: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
10: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In het tennis klimt Elise Mertens op de wereldranglijst. Ze staat nu op de 21ste plaats. Misschien wel een opsteker voor Roland Garros. Mertens komt daar normaal morgen voor het eerst in actie tegen de Duitse Tatjana Maria. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. Die Enhanced Games, ook wel de dopingspelen genoemd. Want het gebruik van bijvoorbeeld steroïden wordt daar aangemoedigd. Het is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
12: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood aan spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
10: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee.

0: Dat is mor. Altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection, met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
4: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci Immobiep.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed.

0: Bedankt aan collega Leo Dujardin voor 2 uurtjes te mogen snuisteren in je platenkast. En welkom beste luisteraars bij Radio Minerva, live van op het Sint-Anna-strand, zoals praktisch elke zondag. Het is schitterend weer, het is voor mijn part zelfs een beetje warm, maar gelukkig hebben we hier airco in de studio dus. Maar een zon zal het zeker niet ontbreken, want in Studio 2 zit het zonnetje van de dag. Welkom aan Nelissen.
1: Dank u.
0: Ja, je schittert helemaal, hè. Je weerkaatst zelfs de zon met je witte kleedje aan. Dus, dames en heren, kom naar Linkeroever en je kan haar eens bewonderen straks na 4 uur op het terras van het Minerva Café.
1: Ja.
0: Goed, het is tof dat je hier vandaag bent. 50 jaar op de planken, 70 jaar op deze planeet, zegt de reclame. En dat is natuurlijk reden genoeg om jou hier uit te nodigen op zondagmiddag. Jij hebt de muziekkeuze gedaan en ik stel voor dat we alvast beginnen met een eerste prachtig nummer, Als de liefde niet bestond. Vanwaar heb je dat gekozen?
1: Waarom? Omdat ik heb dit nummer samen met een gitarist gezongen.

0: In een voorstelling die ik samen met Int Geniep heb gemaakt. Dat zijn geweldige zangers en muzikanten. Drie mensen. Als je ze ergens kunt zien, ga mensen, want ze zijn werkelijk geweldig. En ik mocht ook zelf een nummer kiezen. En ik ben toen vanaf de eerste keer dat ik Toon Hermans dit lied hoorde zingen, verkocht. Dit is kunst, vind ik. Het is poëzie, het is... Ik hou van liefdesliedjes, maar dit overstijgt zoveel liefdesliedjes. Je wordt er warm van. En in deze tijden van oorlog hebben we behoefte aan meer liefde. En hij zingt... Als de liefde niet bestond, wat zou er dan met ons gebeuren? En als we niet uitkijken, dan gaat het gebeuren, maar gelukkig niet hier.
1: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen.

Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde.

0: stil van te worden. Hè?
1: Is toch mooi, hè?
0: Ja.
1: Heel schoon, hè? Ja.
0: Anne, we hebben de gewoonte van tijdens dit programma een beetje door het leven te wandelen.
1: Mm-hmm.
0: Soms is dat fietsen, maar vandaag gaan we toch een beetje wandelen, denk ik. Want het is veel te warm om met de verloterij. Zeg, jij bent geboren in Maasmechelen.
1: Ja.
0: Wow, in de Limburg, jong.
1: In de Limburg.
0: Oei.
1: Ja, tegen de, in dat plat Maasmechels, dat lijkt verschrikkelijk op Duits.
0: Ja.
1: Ja, het is echt schoon, is niet. Maar het is een cultuurtaal, hè, zei Wannes van der Velden altijd.
0: Oh, natuurlijk.
1: Ja. Dialect is een cultuurtaal.
0: Ja, spijtig dat wij geen hebben in Antwerpen, hè, maar als, hè.
1: Ja, dat is heel spijtig.
0: Dat is heel spijtig, hè. Zeg, in Maasmechelen, en daar ook opgegroeid?
1: Nee. Dat kan ik niet zeggen. Ik ben daar geboren, dan zijn wij vrij snel naar Bree gaan wonen.
0: Naar Bree?
1: Dat kent iedereen, ja. Dankzij Lijkluisters en Kim.
0: Mm-hmm.
1: In elke hoek, hè, Marco. Daar hebben wij bij onze grootmoeder, dat was vroeger allemaal normaal, hè,
0: ja.
1: Even gewoond, maar dan waren we nog niet met z'n zeven. Want mijn drie jongste broers zijn geboren in Antwerpen. En dan zijn wij, toen ik vijf was... Dus mijn accent is wanneer, hè?
0: Ja.
1: Maar kan dat dan ook nog aan?
0: Oh, dat andere, ja. Zeg, nummer hoeveel ben jij van de zeven?
1: De derde.
0: De derde,
1: ja.
0: Zit wat tussenin.
1: Amai.
0: En Duitse, de oudste, of de oudste, hoeveel is die ouder?
1: Onze Leon, is,
0: ja?
1: Dat?
0: Ja.
1: Die is geboren in 47.
0: Ja.
1: En ons Claire in 52, daar lag dus echt wel tijd tussen. Tussen de jongste en de oudste bij ons thuis liggen 23 jaar.
0: Wow, dat was, ja, de oudste die de jongste mee opvoedde, of de minste ook
1: zo,
0: al.
1: Hè? Dat, ja, was zo, dat, ja, was... ja, wij mijn zusje dan, mijn jongere zusje, die voed, en mijn grote zus, wij voedden de kleinste op.
0: Ja.
1: Dat was zo.
0: En jij had een levende pop alleen thuis.
1: Nou, pop zou ik niet echt zeggen, ja. Dat waren nogal hevige boykes.
0: Ja, ja.
1: Maar I love them.
0: Ja, dat zal wel. Zeg, als tweede nummer heb jij Waar en Wanneer ik koos, Bob Benny. Geweldige gast. Hè.
1: Ja, maar ik heb het geluk mogen hebben om Bob Benny gedurende een korte, maar spannende tijd... heel vaak te zien. En hij was van Sint-Niklaas, Sint-Niklaas, ja. Hè? En ik deed een regie. Peter Perceval had de dingen, een Molière, Le Malade Imaginaire, had hij, Le Gentilhomme, had hij bewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En er waren twee scholen, en dat waren tezamen 72 leerlingen van die twee scholen eindejaars. En die gingen dat spelen. En ik deed de regie.
0: Nee.
1: En ik kreeg het idee... Er moest een liedje inkomen. En toen zei de moeder van Tom Lanois... Die ook in Sint-Niklaas woonde... Die zei, waarom vraagt de Bobini niet? Wij kennen die goed. Ik zeg, meende dat nu? Want waar en wanneer? Wie kende dat nummer niet? En toen... Echt, dat was zo schoon, hè? Op den duur kenden die leerlingen... Die stonden in de coulissen... Als hij met de hoofdpersonages een stukje stond te spelen en plots dit liedje zong. En die zongen allemaal mee. Die hebben geweend toen het gedaan was, omdat ze Bob gingen missen. Hij is een ongelooflijk schattige meneer. En dat was indrukwekkend om die mensen, jonge mensen, en ontroerend vooral, om die allemaal mee te horen zingen, stilletjes in de coulissen. Die kenden dat, dat werd hun lijflied. En dat was Bob Benny, zo'n schat van de mens.

0: Bob Penn is zich ook al een tijdje verdwenen van deze aardbol, hè?
1: Ja, spijtig genoeg.
0: Oei, Anne, wat was hij dan toen? Spelen met de micro?
1: Het is in orde. Okay.
0: Lieve mensen op de radio, jullie die luisteren, Anne Nelissen in Studio 2, geboren in Maasmechelen, dan op een zeker moment naar Bree gekomen. En in welk jaar ben je dan naar Antwerpen
1: verhuisd?
0: In 60.
1: In 60 zijn wij verhuisd.
0: Ja, ja, ja. Ja. Zeg je de papa, wat heet die?
1: De papa? Papa was een manusje van alles eigenlijk.
0: Oh ja, als je zeven kindjes
1: had. Buiten dat hij met ons moeder speelde met zeven kindjes, had hij toch nog tijd om dubbel werk te doen.
0: Oei.
1: Hij werkte in een vleesfabriek,
0: mm-hmm.
1: want hij was eigenlijk traiteur van opleiding.
0: Okay.
1: Maar hij heeft eerst in een vleesfabriek gewerkt en dan in een dranken, fabriek. Een likeurfabriek.
0: Okay.
1: En toen woonden wij in Deurne, in de Palingstraat. En dan zagen wij onze pa vertrekken. En dan zaten we ook te wachten als hem terugkwam. Echt zo, ja, gelijk in de jaren stilletjes.
0: Ja. En welk drankenfabriek werkt hij? Wat maakt ze?
1: Dat was likeur.
0: Dat was likeur.
1: Maar sla me dood, ik weet niet welke. Okay. Ik weet niet welke.
0: Geen ding. Oké, je bent dan naar Deurne gekomen, daar naar school geweest?
1: Naar de Sancta Maria.
0: Oh, naar de nonnekes.
1: Naar de nonnen. Ik zeg nu graag nonnetjes.
0: De nonnen?
1: Ja, okay. De nonnen, maar de nonnen waren dol op rijke meisjes. En niet op meisjes uit een gezin met een bescheiden inkomen. Dus ik heb daar geen goede herinneringen aan.
0: Nee.
1: Maar je hebt altijd vriendinnetjes. En je hebt altijd en overal een leerkracht die u begeestert.
0: Mm-hmm.
1: En leerkrachten zijn heel mijn leven, jonge leven lang, enorm belangrijk geweest. En ook in Sancta Maria, want het zou oneerlijk zijn als ik dat niet zeg, waren er ook wel fijne leerkrachten.
0: Goed. En in Humaniora?
1: In de Pestalozzi-straat.
0: Oh, de Pest.
1: In de Pest, ja, want ik mocht van thuis geen actrice worden, dus het onderwijs, maar dat zei mij ook wel iets. Maar ik kreeg een professioneel contract aangeboden toen ik bezig was aan geschiedenis, aardrijkskunde, regentaat, je kent dat, hè? En daar was ik mee bezig, dat vond ik echt interessant. Maar ik speelde liever toneel en dan heb ik dat contract aangenomen en dan ben ik gestopt met de lerarenopleiding. Maar het zou mijn tweede... In een tweede leven word ik leraar.
0: Oké, er kwam een stukje muziek uit de geschiedenis voor spelen. Hè?
1: Ja.
0: 1964 gaan we nu terug. Italië wint het Songfestival.
1: Ja!
0: Heb je vorige week gezien?
1: Ik ben een van de mensen... Ik heb wel een stukje gekeken. Ja. Maar ik ben wel een van de mensen die helemaal niet eens is met... hoe moet het zeggen? Met dat gedoe. Je hoort niet, je weet niet wat ze zingen. Je hoort niet... Je hoort altijd hetzelfde.
0: Ja.
1: En wij zaten vroeger, zoals zoveel mensen het zullen herkennen, wij zaten vroeger met echt met lijsten met de namen van de landen. En dan, wij trokken met een lineaal, wij maakten roosters. En dat was een familiegebeuren. Ons moeder bakte wafelen. En wafels, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: en dat was gewoon spannend. Er liep niemand op straat. Precies of het was wereldcup voetbal.
0: Ja.
1: Nu vind ik daar niks meer van terug. En degene die gewonnen hebben, let's go. Hè. Ik vind dat alles mag bestaan. Laat het maar gaan, maar ik doe niet meer mee. Er waren goede liedjes en die maakten geen schijn van kans. Nee.
0: Ja, niet aan te doen, hè.
1: Maar Nonno Letta, dat zongen we allemaal fonetisch mee, hè.
0: Natuurlijk, we weten niet wat het betekende, maar het klinkt
1: we wisten
0: ook
1: niet.
0: Zo.
1: Per amarti, Nonno Letta. Ja. Ik heb dat ooit eens voor een Italiaan gezongen. Die lag plat van het lachen.
0: Ja, dat zal wel. Oké.

0: Ik ging toch even gaan opzoeken wat het betekent. Hè. Ik ben te jong, wil dat zeggen.
1: Voor Violeta. Hem, hè? Voor hem.
0: Ja, ja.
1: Ze is te jong voor hem. Dat is een raar leekje, hè?
0: Toch, amai. Ja, ja,
1: hij zal even moeten wachten.
0: Ik ben te jong om je lief te hebben. Ik ben te jong om alleen met jou te gaan. Dat is toch poëtisch, hè?
1: Ja, ja.
0: Nee, is
1: je
0: mooi,
1: kunt daar
0: mooi.
1: Van alles op zeggen, hè?
0: Goed gekozen. Goed gekozen.
1: Dank je.
0: Oké. Zeg, ik kan mij inbeelden dat de papa en de mama niet zo blij waren dat jij je studies afhaakte.
1: Ja, maar ze hadden 7 wonderen om in tocht te houden. Dus ik heb mijn kop doorgedreven. Ik heb dat niet onrespectvol gedaan. Ik ik zette alles in het werk om sinds mijn 12e in een toneelgroep van de stadsschool. Want Leven uit stadstedelijk onderwijs, want dat is mijn redding geweest. Dat was een toneelgroep met de Eddy van Kakenbergen. En daar speelde ik al mee. En thuis was er veel werk. Dus we moesten eerst ons werk doen thuis. En dan deed ik dat met zoveel overgave. En dan als een gek de tram op om naar de toneelopleiding te gaan. En al van mijn 12. Dus ik was niet meer te stoppen, maar de clichés die we kennen, mijn moeder zei vaak, velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Dat was om mij wat moed te geven, denk ik. Maar ik deed niet liever dan even in een andere wereld vertoeven.
0: Ja.
1: Want dat is toneel eigenlijk.
0: Ja, een stukje escapisme.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja. Goed, we gaan er direct over verder, maar het volgende nummer dat je hebt gekozen, ik verschoot wel een beetje.
1: Is het?
0: Ja, Domino van Clouseau.
1: Ja.
0: Denk van, oh, Anne.
1: Ja.
0: Clouseau? Hoezo Clouseau?
1: Ten eerste, ik ken Chris en Koen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat wij, daar heb ik trouwens mijn huidige man leren kennen. In een programma waar Koen presenteerde. Dat was nog live. Een van de laatste live programma's, geloof ik. Maar ik heb ook daarvoor al, was ik wel verrast door... Hij zong Nederlands en hij deed dat heel goed. En ik vind Koen Wouters een van de beste stemmen die wij hebben. In het hele Nederlands taalgebied. Ook Nederland, kom. Hij is een geweldige, geweldige, geweldige zanger. Een fijne mens. Nu ook, hij begeleidt Bas.
0: Ja.
1: Nu in dingen. En hij doet dat weer heel goed. Hij gunt ook iemand. Je ziet zijn goed hart in hoe hij Bas begeleidt, maar ook in de vorige jaren. Hij is een topcoach omdat hij zo'n groot hart heeft. En Domino vind ik, dat is ook goed. Het is zo'n goed nummer dat als het gecoverd wordt door iemand die kan zingen, zoals Jasper Stevelink,
0: ja,
1: dat nummer overeind blijft. Wie het ook zingt, die kan zingen. Hè?
0: Ja.
1: Het blijft overeind. En ook de leuke versie van Bart Peters.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Maar Domino trof mij echt toen ik het de eerste keer hoorde. En
0: okay.
1: I love Koen Wouters.
0: Koen Wouters. We gaan hem direct aan het werk laten. Maar eerst nog deze boodschappen tussendoor. Ja, ja.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maar crème glaske, maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink.

Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Ja, dat waren toch allemaal de liedjes die we meezongen, hè, in de tijd. Ja. Anne, hè, Anne. Ja, en dan tuurlijk. Eigenlijk die beginperiode van Clouseau, dat was, ja. Dat was wel iets, hè?
1: Ja.
0: Ja, was... Jij ook waarschijnlijk. Kun jij goed zingen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik kan niet goed zingen. Maar dat wordt door sommige mensen... Ik denk dat ik geen stem heb om te zingen. Mm. Maar ik heb gezongen in theaterstukken, ja. Omdat de regie dat vroeg.
0: Ja.
1: En daar heb ik altijd echt ongelooflijk mijn best voor gedaan.
0: Ja.
1: En altijd aan getwijfeld tot Fritsje Sunder. Ja. Een echte grote. En dan Ellery hebben gezegd, ga, je kunt wel zingen, kind. Dat gaan wij hier bewijzen. En,
0: Sterk gaan we er nog een stukje van horen, hè? Trouwens.
1: Ja, ja.
0: Zeg, zingen doe je het graag? Allee, zing je thuis?
1: Ja, want heel raar, maar het is zo. Ja. En ik zit hier op de radio. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En wij mochten thuis geen radio opzetten en geen muziek draaien. Onze moeder zei, er is lawaai genoeg.
0: Oei.
1: Geen dingen. Als ze de deur achter zich dicht sloeg, zetten wij, want we hadden wel een platendraaierke. En dan zetten wij direct muziek op natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar we losten het op door liedjes zo snel mogelijk van buiten te leren. Dus wij zongen, vooral mijn zus, mijn oudste zus, die kan goed zingen. En mijn oudste broer, daar gaan we straks op terugkomen. Maar we leerden het van buiten en dan zongen we een hele dag.
0: Allee, en ja. daar kon mama niks tegen hebben natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Daar kon ze niks tegen hebben.
0: Zeg, dat is wel raar, hè? Een radio hebben en dan nooit opzetten. Ik zou het mij niet kunnen...
1: Nee, niemand kan zich dat voorstellen.
0: En wie kocht dan de platjes en zo?
1: Nee, we kochten die in het geniep.
0: Ah, oké.
1: Okay. In het geniep.
0: Dat is wel plezant, hè?
1: Ja, dat is heel plezant.
0: Ah, veel leuker dan zomaar naar de winkel gaan.
1: Ja.
0: Het volgende nummer is ons Marva. Ook.
1: Ja.
0: Dat was...
1: Ja, dat is echt brille jeugd, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Marva, dat mensen kon keigoed zingen. Maar het was het idool van mijn moeder.
0: Aha.
1: En die zei altijd, Marva, dit is een van de beste zangeressen die we hebben. En ze vond ook dat Marva altijd schoon gekleed was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die droeg zo echt van die hele lieflijke jurkjes en zo. En niet zoals wij stampten rond in de fluwelen broeken. Maar dit is bijvoorbeeld ook een liedje dat wij van buiten leerden. Hè?
0: Een eiland in groen
1: ja,
0: en blauw.
1: Ik droom voor jou.
0: Oh, mooi.
1: In groen en blauw.
0: Ja, ik vond mijn vrouw altijd zo'n beetje de Julie Andrews, een Vlaamse Julie Andrews.
1: Dat is juist.
0: Ze zag er altijd zo moederlijk uit. Ze zou uit de Sound of Music
1: en ze
0: had komen.
1: Een lusterwinkel, hè?
0: Ja.
1: In
0: Blankenberge.
1: In Blankenberge.
0: Ja.
1: De uitloper van Antwerpen eigenlijk.
0: Ja. In ieder geval, we gaan genieten van Marva.
1: Oh, het is gewoon lieken, hoor.
0: Ja.

0: schoon, hè?
1: Ja. Ja, maar
0: dat is ontroerend. Ja, ja, ja, ontroerend. Het schijnt dat ze nog steeds in leven is.
1: Ja.
0: En dat ze op Gran Canaria of een van de Canarische eilanden zou wonen.
1: Wow, dat zegt dit liedje al.
0: Ja, toch mooi, hè?
1: Ja, ja. Prachtige.
0: Goed. Zeg, maar je bent dus eigenlijk begonnen als kind zo bij Kindervreugd, klopt dat?
1: Bij Kindervreugd, ja.
0: En deed je dan elk jaar, mocht je elk jaar iets doen? Of?
1: Ja, we werkten dan eigenlijk naar een voorstelling ja. toe, hè? Een kindervoorstelling.
0: Eén? Of waren dat verschillende?
1: Nee, één.
0: Amai.
1: En de eerste voorstelling die ik ooit gespeeld heb, dat vergeet je namelijk niet, die heette Koning Hoempatroemp. Koning Hoempatroemp.
0: Hoempatroemp.
1: Waarin ik de bijzondere rol speelde van minister Klokspijs.
0: Okay.
1: Een soort minister van oorlog en een Theo Frankenbakt.
0: Ja.
1: Zoiets speelde niet.
0: Trump,
1: speelde de slechterik.
0: Trump en Franken samen, ja. Dan wordt dat wel leuk. Ja. Ja. We konden ons niet meer politiek bezig
1: houden. Koning Trump had ik moeten zeggen.
0: Ja, maar het is wel leuk, hè. En zo speelde je elk jaar, totdat je eigenlijk...
1: Dus wij deden het schooljaar lang en op het einde, in juni... Speelden wij dat stuk voor een aantal scholen. Robinson Crusoe heb ik ook ooit gespeeld. Titelrol.
0: Oh,
1: ongelooflijk. Maar waar. En dat was gewoon... Ja, ik deed niet liever. Hè.
0: Nee. Zeg, en dan op een bepaald moment kreeg je een contract aangeboden.
1: Op mijn 19.
0: Op je 19. Ja. Was dat een gevolg eigenlijk van jouw performances, je optredens, bij Kindervreugd, ja.
1: Ja, dankzij Kindervreugd. Dus kwamen er al eens mensen kijken. Vroeger was dat ook zo. Hè. Kwamen de mensen, niemand begon aan selfies te draaien enzovoort. De mensen kwamen kijken dat er ergens potentieel was. En ze zochten voor televisie, namelijk voor RTBF. Maar het waren mensen van de VRT, toenmalige BRT, die scouting deden om een taalles, Nederlands voor Franstaligen. En die taalles was opgehangen aan een verhaaltje van twee jonge, piepjonge mensen die op zoek gingen naar een steen, een soort steen van Rosetta, de steen van Amon Re.
0: Ja.
1: En zo werden niet ingewikkelde zinnetjes aangeleerd aan... Dus dat was een tv-opdracht. En toen zag de VRT mij bezig. En dan ben ik stilletjes aan, omdat ik ben nooit gestopt met theater, want dat is eigenlijk mijn plek. Maar ik heb vanaf toen ook cinema gedaan.
0: In het wereldje gestapt. Ja. Twee kleine Italianen.
1: Ja.
0: Ja, Connie Froebus.
1: Ja. Ja, dat is echt ook, dat is een soort rare nostalgie.
0: Mm-hmm.
1: Want ik ben 10 jaar na Wereldoorlog 2 geboren. Ik heb van mijn grootouders, Ocharme, die hadden 2 wereldoorlogen meegemaakt. En mijn ouders, die hun puberteit... ze hebben zien vliegen, gewoon omdat het oorlog was. Die konden over de Duits, over de moffen, konden daar geen woord goed over zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar, Connie Frietenbus noemden wij die.
0: Ja.
1: De kinderen, hè.
0: Mm-hmm.
1: De Connie Frietenbus, daar kregen we een ferme lapper rond onze oren. Maar goed, wij begrepen gewoon niet dat die Duitsen, dat zij dat goed vonden. Ja. Want die zong Duits, potverdikke. Trouwens, Marlene Dietrich, dat konden wij niet horen, gewoon door hun verhalen.
0: Ja.
1: We snapten wat ik wil zeggen, ben ik duidelijk genoeg?
0: Ja. De haat was zo groot, maar dan, wonder boven wonder, toch dit nummer.
1: Toch dit nummer.
0: Ja.

0: Twee kleine Italianen uit de keuze van onze gasten van vanmiddag, Annelissen. Twee kleine Italiaanse. Ja. Connie Furbus was dat, ieder zijn goesting. Maar zeg, geleerd, dat zong je toch niet thuis?
1: Zwaar kleine Italiaan?
0: Ja, dat stond niet op jullie.
1: Nee, dan gingen wij pipi doen.
0: Ah, oké. Dat is altijd een goed plan. Als er liedjes gespeeld worden, beste mensen die nu aanstaan, even naar het wc gaan. En dat komt allemaal goed. Even recapituleren. Op een bepaald moment krijg je dus een contract aangeboden van de RTBF. En dan begint alles te rollen. Je hebt dus geen studio gevolgd.
1: Nee, maar ik heb wel het geluk gehad dat ik van de toenmalige directeur lessen mee kon volgen.
0: Ah, oké.
1: En hij zei, werk hard.
0: Ja.
1: En de technieken die je mist, die kan je hier volgen.
0: Dus, ik heb dus, je was ik eigenlijk echt, vrij leerling daar.
1: Ja, echt ik heb geen diploma gekregen natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar ik heb... Ik kan die mensen niet dankbaar genoeg zijn.
0: Wie was dat?
1: Fons Goris.
0: De Fons,
1: ja. Die is wel controversieel. En ik weet dat er nu een heleboel mensen van mijn leeftijd zullen zeggen... Worden het een nijl is het naar jou over. Maar... Voor mij persoonlijk was dat een heel belangrijke meneer die mij kansen wilde geven en die mij ook verdedigd heeft vaak. En ik heb altijd mijn kost verdiend met mijn vak.
0: Tuurlijk, er zijn zoveel acteurs en actrices en muzikanten die, opleiding hebben gevolgd, maar gewoon doen. Hè.
1: Ja.
0: En waarom niet?
1: Jan Leijers heeft ook nooit dingen gedaan. Nee. Voilà, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel mensen.
0: Oké, Louis Neefs, ik weet niet wat hij heeft gedaan. Maar die heeft in ieder geval een bloemetje geplukt.
1: Hou jij niet van dat liedje?
0: Het staat niet op mijn favoriete lijst. Maar ik ben beleefd en het staat op jouw platenlijst. Dus,
1: ja.
0: Laat ons even die bloem...
1: Ja, maar het is wel een schoon liedje, hoor.
0: Natuurlijk.
1: En het is avant la lettre eigenlijk, want het is een heel oud liedje.
0: Ja.
1: En jonge mensen zeggen nu van, amai, die zong dat toen al. Dus, en Louis heeft toch een mooie stem. En die mens is dan doodgereden op kerstavond. Allee, ik heb er en zijn zoon, ken je die?
0: Ja.
1: Dat is een hele lieve gast.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Nee, maar grootste artiest, laat ons een bloem... De keuze van mijn gasten, dat doen we daarin.

0: Schone.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat ook. Goed. We zijn toekomen aan het einde van dit eerste deel. We gaan nog een liedje spelen. Hè?
1: Ja.
0: We ronden eigenlijk een beetje het stukje, het eerste deeltje van ja, 70 jaar op deze planeet af. En dan gaan we doen met Jolien. Van haar die keuze.
1: Wel, dit draag ik op aan alle vrouwen die ooit bedrogen zijn geweest. Je kunt op twee manieren daarop reageren. Of in gang schieten, wat zij doet.
0: Ja.
1: Ze praat met Jolien. Of erbij gaan zitten en sterven aan een gebroken hart. Er zijn zoveel... Vrouwen praten daar heel gemakkelijk over. Ik weet niet hoe dat met mannen zit. Praten mannen over liefdesverdriet?
0: Minder, denk ik.
1: Ja. Veel minder, ja. Denk ik. Nu, dat is een probleem voor jullie. Doet er iets aan. Want het is goed om dat te kunnen delen.
0: Mm-hmm.
1: En dan weet je ook dat er heel veel vrouwen bedrogen worden. En Jolien is een opsteker gewoon. Als je daarnaar luistert, komt alles weer goed.
0: Oké, en dan gaan we naar de klok van 3, gaan we er verder over praten.
1: Ja.
0: Tot dan, Jolien, dit is Dolly Parton.

0: Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3 uur.
5: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
7: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket, een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
6: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen keren. In Queensland, in het noordoosten van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, dat melden de lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water gered worden, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
8: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
9: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
8: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
9: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
8: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Prachtig nummer, gekozen door Anne Nelissen, de comedienne die deze middag onze centrale gast is hier bij Radio Minerva, lieve mensen. Anne, het is een ongelooflijk nummer. Ken jij de versie van Gerard Cox, die het in het Nederlands zingt?
1: Ah, nee.
0: Ja, en die vertelt, zingt in zijn lied, dat hij hier in Antwerpen ontdekt is, in de perdenstal eigenlijk,
1: ja.
0: Door Wim Sonneveld, die daar naar hem kwam kijken.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dat gebeurt hier allemaal in Antwerpen, hè.
1: Ja. Ik heb het ook gekozen omdat Peter en ik, mijn man en ik, dat wij in Saint-Rémy en Provence waren. En daar de kliniek hebben bezocht, want Van Gogh had psychische problemen. Ja. En daar hebben wij de kliniek bezocht. En daar hebben we werkelijk de bomen zien staan die hij geschilderd heeft. Olijfbomen worden heel, heel oud.
0: Ja.
1: En we waren beide zo onder de indruk. En dat die man nog zo heeft kunnen schilderen, dat is eigenlijk ongelooflijk. En dat hij bij leven geen erkenning heeft gekend, dat hebben nog mensen met heel veel talent die dat meemaken. Dat is spijtig, maar als je in de Provence bent, ga er eens naar kijken. Het is wondermooi.
0: Oké, een goede reistip met deze vakantiemaanden voor de deur. Maar ja, voor jou is de vakantie al bijna gedaan, zegt het volgende liedje, hè, want je gaat al de nazomer opzoeken.

0: Zeg Jan, als je nu morgen de lotto mocht winnen, hè, en moest u van niks meer aantrekken, financieel of wat dan ook, en kunnen zeggen van on ira, quand tu voudras, dan waar zou je trekken? Dan waar zou je op vakantie gaan?
1: Als ik echt heel veel geld...
0: Ja, als je gewoon niks meer moet aantrekken, zeggen van hier is het geld, kom, amuseer u.
1: Wel, dan zou ik toch een stukje weggeven, absoluut, om te kunnen vertrekken zonder schuldgevoel.
0: Ja.
1: Zou ik toch zien dat ik initiatieven steun,
0: ja,
1: die de mensen helpen die in nood zijn.
0: Mm-hmm.
1: Of het onderzoek naar Alzheimer bijvoorbeeld steunen. Dat zou ik zeker doen, want ik zou niet kunnen vertrekken. Maar als ik dan vertrek, dan mogen het voor mij buiten Guadeloupe, mag het voor mij om het even welk eiland zijn in de Caribische Zee.
0: Caribische Zee.
1: Ja.
0: Okay.
1: Het is daar wonderschoon. Die mensen zijn geweldig. De muziek is geweldig. We hebben daar James Brown gezien.
0: Oké.
1: Okay. Ja, 4 jaar voor hij overleed hebben wij die in een tent gezien. Ik stond op de eerste rij, niet te geloven.
0: Geweldig.
1: Ik wist niet,
0: hè,
1: wat ik zag. Het was fantastisch.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dus de Cariben, dat mag het zijn op uw bucketlist.
1: Yes,
0: okay.
1: Oh yes.
0: Goed.
1: Yes.
0: Goed, we gaan even nu naar je carrière terug. Je bent vooral een theatermens, heb je gezegd. Hè? Een van de meest, als ik de naam Annelissen om mensen zeg, mensen van mijn leeftijd en iets jonger, die koppelen u altijd quasi onmiddellijk aan pakomstansie.
1: Aan pakomstansie, ja, ja. Ja, dat heeft ook... Dat succes was wel enorm.
0: Ja.
1: Enorm.
0: Kunnen we iets meer over vertellen over pakomstansie?
1: Ja, ja, ja. Een Engelse groep eigenlijk heeft dat geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En het draait rond catch. De vorm waarin het gegoten is catch. Maar het is eigenlijk een ontvoogdingsverhaal van een meisje dat moet meisje zijn en moet vechten om wat vrije tijd te krijgen, om naar school te gaan, maar letterlijk vechten. En uiteindelijk trouwt ze, haar man is een klootzak, excuseer, maar het is gewoon een klootzak. En ze vecht met haar vader, haar moeder, ze vecht met iedereen. En ik speelde dat ik speelde de ene dag Stansie en de andere dag Fluffy, omdat het te zwaar was.
0: Okay.
1: Om dat door één iemand te laten dragen. En Anneleen Koreman, zo heet die actrice, die speelde Stansie. En ik ook.
0: Ja, ja.
1: En anders waren we Fluffy. Dus dat was iedere avond echt wel anders.
0: Ja, en dan mindset.
1: En wij hadden Albert Jansen. En Albert Jansen, dat was een brandweerman.
0: Ja.
1: Fantastisch. Allee, ik heb zoveel respect voor brandweermannen, ook als ik zijn verhalen hoorde. En we hebben 8 maanden getraind in het cultureel centrum van Berchem. 8 maanden getraind, wij waren topatleten. Dat zei de Bear zelf ook, ja, hè. Bear Janssens.
0: Ja, Albastian was hem bekend, hè.
1: Ja, was hij bekend. Hij was heel bekend. En het is dankzij hem als coach te hebben. Wij hebben 200 in de 50 voorstellingen gespeeld zonder één accident. Ja, even iets aan een elleboog bij de moederfiguur. Maar voor de rest, door hem, had dat succes lag voor... wij deden wel straffe dingen, maar het succes kwam eigenlijk door hem. En ze kwamen van Frankrijk... Catchers, hè?
0: Ja.
1: Engeland, Duitsland. De catchers kwamen gewoon. Die kwamen kijken, want die dachten leken. Die zo catchen, hè?
0: Ja.
1: En dan liep een bear rond, jong. Zo content, dat was ook onze papa, hè?
0: Ja.
1: Als je pijn had, dan kwam even u wat oppeppen, kom aan, dan mogen we dat niet zien. En, dat was een hemelse tijd.
0: Ja, 1986 was dat, hè? Goh.
1: Ja. Ja.
0: Dat zijn... Het is al even geleden.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Als ik nu foto's zie van hoe wij door de lucht zweven, want er bestaat geen dingen van, maar geen beeld van, buiten foto's, dan zie je jezelf door de lucht vliegen voor die Venus Flytrap. Ja. De Venus Flytrap, dat is, je springt van de hoek van de ring op uw tegenstander, je knalt uw benen rond zijn, rond zijn nek.
0: Ja.
1: En je valt er dan, dan trekt hem achterover en dan pakt hem in een dubbele Nelson met druk op het plexus.
0: Ja.
1: En dan kan die niet meer ademen. Hè.
0: Amai.
1: Oh, heerlijk.
0: Heb je dat er nou nog eens geprobeerd met Peter of zo? Of
1: nee, nee, nee.
0: Nog
1: dat,
0: niet?
1: Nee, dat nee, niet want komen. Dat is hem juist. Ah. Je moet daar ongelooflijk mee uitkijken. Okay, als je één fout maakt, kun je die man doden.
0: Oei. Vooral niet doen dan.
1: Maar,
0: zeg, dat was een van jouw bekende rollen. En dan heb je ook nog televisie gedaan.
1: Ja.
0: Langs de Kade.
1: Oh ja, dat is lang geleden.
0: Herbert Vlak was hier een paar weken geleden. En dan vroeg ik van, Zaman, waar jij ook de rol van Herbert hebt gespeeld. Ik zeg, toch jammer dat dat geen serie is geworden. En hij zei, ja, eigenlijk is Langs de Kade zo wat het vervolg van Zaman.
1: Dat is wel waar.
0: Ja?
1: Ja, dat had iets met elkaar te doen. Mm-hmm. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja. En voor de rest, ja, je hebt film gedaan. Je hebt nog een proef Konijnen Hellig had gedaan. Ook,
1: ja, ook en, Hendricks.
0: Ja, maar dan, je bent eigenlijk altijd wel een theatervrouw gebleven,
1: ja,
0: klopt dat?
1: Ja, ja en ik heb ook een keuze. Ik weet niet of dat het altijd de goede keuze was, maar ik had bijna Vrijdag gedaan met Hugo Claus.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn van die dingen die je leven bepalen. En Brussels by Night, daar werd ik voor uitgenodigd en ik had een afspraak gemaakt in theater.
0: Ja.
1: En een mondelinge afspraak, ik weet niet of dat nu zit, maar een mondelinge afspraak is bindend. En dat wist ik. Dus ik heb zonder al te veel pijn gezegd, ik kan niet, want ik speel die rol daar en dan die rol zou ook overlappen, dus dat gaat niet. En toen heb ik Brussels by Night met van Mark Didde, de onwaarschijnlijke Mark Didde, niet gedaan. En af en toe denk ik daar wel eens aan terug. Had het dan niet moeten doen.
0: Ja.
1: Maar ik langs een andere kant kan in de spiegel kijken.
0: En met als en had kan je niks kopen, hè?
1: Voilà.
0: Het kan niet zijn, trouwens.

0: Wiltura, het kan niet zijn.
1: Ja.
0: Ja, Wiltura, dat daar op je lijst stond, verschiet ik van dan. Oh. Ik ken jou natuurlijk als een andere, iets ruigere dame.
1: Ja, tja, maar ik vind het toch... Nederlandstalig toch een heel sterk nummer.
0: Ja.
1: En dat is ook gecoverd. Want ja, het is om het volgende hoor, dat ik Wiltura zelf heb laten zingen. Het is gecoverd ooit door Soul Sister.
0: Ja, Jan Leijers.
1: Door Pepe en Jan Leijers.
0: Ja.
1: En dan hebben ze als klankkast, mm-hmm. En dat was heel knap gedaan, in het huis waar wij toen samen woonden, de familie Leijers en ik, familie, ik bedoel. Jan en Anne en Doreen en
0: Ella en Willy.
1: Nee, die waren er allemaal nog niet. Hè. Ik vond dat ook een kei goede cover. Die in Turalura was fantastisch. Alle man was goed. Maar wat zij daarmee hebben gedaan, is toch ook wel fantastisch schoon. En wat de volgende plaat betreft... Mm-hmm. Dat is ook ongelooflijk. Ik ga daar eigenlijk niet te veel over zeggen. Je weet niet wat er hoort. Het is zo waardig. Het is zo, met zoveel respect. Het respect springt gewoon naar voren. Voor de schrijver. Ik vind het wonderschoon.
2: De regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig.

0: speciaal, hè?
1: Ja, die Ruben Blok, jongens. Ja. Dit is toch echt schoon, hè?
0: Ja, ja, ja. Udo heeft er ook een mooie versie van.
1: Ja, dat is waar.
0: Die heeft een iets zwaardere stem. Ja. Ik hoor deze, Ruben is nog vrij jong, hè?
1: Is hij jong?
0: Ja, toch nog vrij jong.
1: 50er.
0: Ja.
1: En,
0: wij noemen dat jong, Jan. Okay.
1: Ja, natuurlijk, cool, okay. Voor mij ben jij ook piepjong.
0: Oh, natuurlijk, hè. We schillen ook, Germen.
1: Ja.
0: Zeg, 70 jaar op de planeet, 50 jaar op de planken. Dan komen we er ongeveer, hè. Op een zeker moment heb jij dan besloten van eigenlijk monologen te gaan doen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel een serieuze beslissing, hè.
1: Ja.
0: Want je staat daar alleen, bij wijze van spreken in uw blote, op dat toneel.
1: Ja.
0: Op die scène.
1: Ja.
0: Je hebt niks om op terug te vallen.
1: Nee.
0: Je staat er en je moet erdoor, hè?
1: Ja, het enige wat ik wel had, dat was ervaring.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ervaring, ik wist wat planken waren, wat een zaal is, wat het teken van toeschouwers is, of ze het nog prettig vinden of niet. Dus het publiek lezen, noem ik dat. Dat had ik eigenlijk al allemaal als tools mee. Het is veel moeilijker wat sommige mensen moeten doen. Dat is van nul ineens baf, solo. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik had wel veel geleerd. En eigenlijk werd het aanbod... het gaat niet over kleiner, want ik had gerust kunnen blijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zou niet meer interessant geweest zijn. En ik wilde altijd maar verhalen vertellen die gingen over dingen die belangrijk zijn voor de samenleving. En zeker het feminisme.
0: Ja.
1: En mijn voorstellen werden vriendelijk, toch deftig afgekeurd. Telkens weer. En ik dacht toch, jammer dat ik dit niet kan doen. En toen kwam ik Peter tegen.
0: Ja.
1: En Peter zijn talent heeft ervoor gezorgd dat we besloten... Doe het dan zelf, zei Peter.
0: Ja.
1: Ga, vertel uw verhalen. Vertel wat je wil vertellen. En na 20 jaar repertoire theater ben ik dan radicaal overgeschakeld naar solo spelen. Ik heb af en toe een uitstapje gemaakt. Niet bepaald wat theater betreft, maar af en toe een paar dingen gedaan. Toen ik gestopt ben, heb ik ook een paar dingen gedaan. Want met pensioen gaan is aan mij blijkbaar niet besteed. Want ik blijf graag... Als je een passie hebt, heb je een passie.
0: Natuurlijk. Dat is...
1: En dan zachtjes opgeklommen van 7 mensen die kwamen kijken naar nu.
0: Oké. Okay. Goed, we gaan er nog uitgebreid over praten natuurlijk. Maar we gaan eerst nog een stukje muziek geven, hè?
1: Ja.
0: Het verdronken land van Saaftingen. Ik ben diep in mijn platencollectie. Moet gewoon zoeken naar die plaat. Uw collega Katelijne Damen, die is daar gids, hè? Die gidst in Saaftingen. Gids,
1: oei. Dat is knap.
0: Die gids daar. Hè? Heb jij zelf iets met verdronken land?
1: Ja, dat heb ik zelf iets mee. Mijn zus, mijn oudste zus, woont niet zo ver daar vandaan. En wij hebben een memorabele tocht. Ik heb het ook al alleen gedaan toen Matthias, mijn zoon, klein was.
0: Mm-hmm.
1: Nooit zonder gids, hè?
0: Nee.
1: Maar onze laatste grote, hele grote familiereunie. Want wij zijn met 7, dus wij hebben allemaal kinderen en kleinkinderen, niet allemaal, maar goed. Maar we hebben een grote familie, zijn wij samen, allemaal met een gids, zijn wij samen het land van Saaftingen ingetrokken. En dat heb ik er wel mee. Het is uniek. Weet je wie daar zot van was? Wannes. Van
0: de Wannes,
1: ja. Je was daar echt zot van. De bocht van de Schelde en het Laan van Saaftingen. Doorzinnige keer. Heeft hij prachtige gouaches ook gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar, waarom heb ik dat nu hierop staan? Ik was zelf heel, heel jong. toen ik een gedichtenwedstrijd won. Ik geloof dat ik 12 of 13 was. En als prijs, als eerste prijs, kreeg ik die een LP. Okay. Allee, die LP waar dat, van Mick en Roel. Waar dat het land van Saaftingen op stond. En zoals je weet, intussen kenden wij die een tekst binnen de kortste keren van buiten, omdat het in het Nederlands was. En zongen wij dat te pas en te onpas overal waar we kwamen. Het land van Saaftingen. Zeg, hoor je soms het luiden van de klok. Mick en Roel hebben altijd een speciaal plaatje in mijn hart. Omdat ze de eerste waren.

0: dan worden ineens wel 50 jaar terug gecatapulteerd, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo... Allee, ja, als je die stemmen hoort, hoe mooi...
1: Ja.
0: Hè? Maar dat soort muziek zou vandaag totaal niet meer werken, hè?
1: Maar nee. Want die, eerlijk gezegd, mijn man en de kinderen gruwen hiervan, hoor.
0: Ja, laat die mooi gruwen.
1: Ja.
0: Dan vangen ze geen andere deugd niet eruit.
1: Dat is
0: zeg, wat was uw eerste monoloog, allee, dat je deed?
1: Wow. De allereerste monoloog, dat was eigenlijk de vagina-monologen.
0: Ja.
1: Maar we hebben daarvoor nog drie Russische verhalen verteld. Maar dat was eigenlijk om erin te komen. En toen kwam Frank Anemo.
0: Ja.
1: Met het idee, die zegt, er is iets bij zich in New York, want die was heel anglofiel. Allee, Engels.
0: Ja.
1: Het Engelse theater, maar ook Amerikaans. Het theater interesseerde hem wel. En hij had iets horen wapperen. En hij zei, dat is echt het verhaal. En toen hebben wij die rechten gekocht.
0: Mm-hmm.
1: En dan, eigenlijk was de eerste grote solo... De vagina monologen.
0: Ja. En dan heb je dat zelf nog aangepast?
1: Dat mocht je niet doen.
0: Dat mocht je niet doen.
1: Ontzettend streng.
0: Okay.
1: Ze sturen ook mensen in opdracht van hen. Sturen ze mensen maar. Die komen kijken. En het unieke was dat ik de enige ben die dat ooit alleen heeft gespeeld.
0: Ja.
1: Want eigenlijk moest het altijd door drie mensen gespeeld worden. Maar daar hadden wij geen geld voor. Dus we deden een vraag om het te doen. En dan heeft ze een profiel gevraagd. En dan heeft ze Yves Ensler dus, de schrijfster, gezegd... Oké, het is goed. Je mocht het alleen doen. En dat heb ik gedaan samen met... want dat was niet onbelangrijk. Vier prachtige... pianistes die speelden soms sferen,
0: ja.
1: Maar ook we zongen ook vrij veel.
0: Oké. Okay. Dus, toch zingen, hè?
1: En die zongen dan mee, hè? Dat was echt. De vagina monologen was.
0: Dat was het eerste. En dan?
1: En dan kwam de menopauze monoloog, denk ik. Oh, Siske, wat vraag
0: je? En was dat een vervolg dat je kocht? Of heb je dat zelf geschreven, menopauze?
1: De menopauze... Kijk, Peter is een dramaturg, ook dramaturg van opleiding. Hij heeft van alle opleidingen, maar aan de Unie heeft hij ook drama gedaan. En hij kan dat heel goed. En ik ben niet zo'n goede schrijver...
0: Mm-hmm.
1: En ik ben vooral een spaghetti-hoofd, heb ik. Alles komt tegelijk in mijn hoofd binnen. En Peter kan dat schikken. En ik kan ook een dramatische lijn vormen. Klinkt nu allemaal heel technisch, maar zo is het.
0: Ja.
1: En alle ideeën kwamen samen. En Peter maakt daar eigenlijk een voorstelling van. En dan begint die voorstelling te leven... En soms hebben we 1:50 en wordt het 2 uur of zo. Ja, ja, ja. We doen het echt, het is een ongelooflijk samenwerkingsverband.
0: Ah, is plezant, hè, zeg.
1: Ja,
0: zo mee we maar kunnen samenwerken.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: En ja, je zit eerlijk tegen elkaar ook, hè.
0: Liefst wel, hè.
1: En we hebben ooit met twee... Aan de tafel, we waren aan het lezen. Het was iets dat we gemaakt hadden. En we hebben alle twee samen gescheurd. En opnieuw begonnen.
0: Ja.
1: Kijk, dat vind ik goed.
0: Ja, dat moet ik kunnen, hè.
1: Ja, dat moet ik kunnen.
0: Zeg, en dan, na de menopauze...
1: Kwam Fuck You, hè.
0: Kwam Fuck You.
1: Kwam Fuck You.
0: Dat was memorabel, hè.
1: Dat was memorabel door Fritje, hè.
0: Ja.
1: En door Dan, hè.
0: Freddy Sunder en Dan Ellery hebben jou begeleid.
1: Ja, die elke, dat was...
0: Gewoon op gitaar, hè? Ja, dat was het.
1: Dat was het.
0: En jij zong?
1: Ja, ik zong tussen verschillende stukjes door, zong ik een liedje dat te maken had met wat ik net had gezegd of wat ik ging zeggen.
0: Ja.
1: En zij hebben, och jongens, dat is een van de schoonste tournees Het was een hele zware tournee, want Fredje was toch al in de 70.
0: Ja, ja.
1: Had ook last met zijn enkel. Maar die gelijk een jonge gast, hè. Hopla. En als wij thuis kwamen, s'avonds, ging hij nog naar de Kloosterstraat. Met een dan nog drinken, een whisky. En wij reden naar huis, wij gingen slapen, maar die gusten, dat was fantastisch. En wat een professionele kunstenaars waren dat. Op de gitaar, dat is een wereld op zes snaren, ongelooflijk.
0: Dan Ellery heeft er daarna nog een aantal instrumenten aan toegevoegd en zo klonk jij. Tijdens die voorstelling. Ja.

0: Ik krijg van mijn collega die naar mij komt. Dus lieve mensen, straks nog happy hour, hè, van 4 tot 6. Te horen dat menopauze monoloog en fuck you, dat dat eigenlijk hetzelfde was.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Ja, ja, hij ja, zal dat, het wel
1: dat
0: weten.
1: Ik, ja, ja, dat ik intussen zelf doordacht, kon er niks over zeggen.
0: Goed, zeg, en dan de volgende, wat is de volgende dan geweest, na de menopauze monoloog?
1: Ik zeg het, hè, ken ik die reeks eigenlijk niet, Huppel de Pup van buiten. Eigenlijk zou, Peter weet dat wel allemaal, wacht, zijn family, dat was over de familie.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk familie is. Denk ik dat daarna kwam. Ja.
0: En dan ben je tot het huidige gekomen.
1: Ja. Ja,
0: vertel iets over het nieuwe stuk. Alleen de mensen moeten komen kijken.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar een tipje van de sluier. Waarover gaat het?
1: Wel, 70 jaar op deze planeet. Mm-hmm. Verandert er eigenlijk iets? Daar gaat het om. Ik heb het echt over mijn leeftijdsgenoten. Maar wat weer zo leuk is, is dat er aardig wat jonge mensen ook komen kijken.
0: Mm-hmm.
1: En die zitten dan naast de bomma of naast hun mama. En die aanvankelijk zieden van, ik zit hier omdat ik dat beloofd heb, dat keer zal zitten. Hè?
0: Ja.
1: En dan beginnen die te reageren mee. En uiteindelijk komen die zeggen, ik vond het merci, hè, want ik vond het wel goed, want ik verstond ons bomma na beter.
0: Ja.
1: Maar het gaat over, ja, zeker en vast over, we moeten niet te veel klagen als we nog voort kunnen. En we kunnen nog gezond zijn en vooral niet te veel klagen.
0: Ja.
1: Ik vraag ook aan de mensen, wie heeft er cash geld bij? Wat zijn de gevolgen van ouder worden? Je krijgt altijd dezelfde cadeautjes, waar dat je niks mee zei, en dan naar het containerpark gaan en daar toch een beetje verliefd worden op een zilveren gorilla. Allee, dat soort
0: zo
1: dingen.
0: Het wordt in ieder geval heel leuk. Wannes van der Velde, de naam is straks al gevallen, die maakte ooit een liedje Oorlogsgeleerden, maar ja, jij hebt de originele versie meegebracht.
1: Ja.
0: Masters of War van Bob Dylan.
1: Het is duidelijk waarom ik dat gevraagd heb. Hè?
0: Ik hoop het.
1: Alles wat Bob Dylan hier zingt, en wat Wannes in die vertaling ook heel schoon heeft vertaald, alles is nu bezig. De Masters of War, hè, de oorlogsgeleerden, zijn bezig de wereld helemaal naar de kloten te doen. En het wordt tijd dat we allemaal recht staan en zeggen, nu is het gedaan.
2: Come your Masters of War. Here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs.

0: Bob Dylan verkondigde toen al wat er later zou gebeuren. Hè?
1: Ja.
0: Goed, Anne, mag ik jou danken om deze middag hier mijn gast te zijn?
1: Mag ik u bedanken dat ik hier mocht zijn?
0: Ongelooflijk leuk om uw verhaal te horen. Lieve mensen, mij hoort u volgende week met een solootje. Maar ik wou nog eerst zeggen dat wie Anne aan het werk wil zien, dat nog altijd kan. Anne, hoe doen de mensen dat? Nou, ze gaan naar annelissen.com.
1: Ja.
0: En ze kopen ticketjes.
1: Ja.
0: Voor de Fakkeltheater, want daar spelen jullie deze week, hè?
1: Ja.
0: Wanneer spelen jullie juist?
1: Wij spelen 5, 6, 7, 28... De matinee-voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Wat zeg ik nu? Wij spelen 27, 28, 29, 30.
0: Ja.
1: En de matinee-voorstelling is helaas volzet.
0: Dat is volgende week zondag, ja. Dacht ik. Hè?
1: En als mensen de verplaatsing willen maken naar Kapellen,
0: ja,
1: dan speel ik 4 juni.
0: Oké, maar ze kunnen alles terugvinden en ticketjes kopen.
1: 5 juni.
0: Ja, ze kunnen ticketjes kopen op uw website. Hè?
1: Ja.
0: Annelissen.com.
1: Annelissen.com.
0: Ja. En Anne met 1N geschreven,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Goed.
1: En het is het Fakkeltheater.
0: In het Fakkeltheater deze week?
1: Ja.
0: Oké. Allen daarheen, allemaal een ticketje kopen? Of misschien al een balie van het Fakkeltheater? Dat zal ook nog wel lukken, hè?
1: Dat zal wel lukken.
0: Oké. Lieve mensen, ik ga Anne zelf haar laatste nummer laten voorstellen. En Peter, die neemt onmiddellijk over. Dus dat wordt goed nieuws tot 18 uur. En daarna zullen we zien of dat er verzoekjes kunnen gevraagd worden. Maar Anne, aan jou om het laatste nummer, waar dat we maar een stukje van kunnen spelen. Maar ja,
1: okay.
0: We zullen ons best doen. Hè?
1: Misschien krijgen mensen zin om het helemaal te horen en zoeken ze het er even op. Maar ik ben een grote Brel-fan. Jacques Brel. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. En de Fransen zeggen ook, il est à nous, hè? Hij is van ons. Hij is een Belg. Zo simpel is het. En Ces gens-là is een van zijn mooiste nummers. Het is voor mij een mooi einde. Dag.

0: aime peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon.
1: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Filip Rijland.
5: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
4: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci ImmoBiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Een heel bijzondere naam gegeven, namelijk de Gamaepinularia attenborgiana. Ik heb het uit mijn mond gekregen. Het is een eerbetoon aan de Britse natuurdocumentaire maker David Attenborough, die op 8 mei 100 jaar werd. U kent hem ongetwijfeld van zijn prachtige natuurprogramma's op televisie. Het kiezelwiertje, of diatomee, is een microscopisch klein algje dat in het water leeft. U hebt er echt een microscoop voor nodig om het te zien, maar voor de wetenschap is het van groot belang. De man achter de ontdekking is onderzoeker Bart van de Vijver, verbonden aan de plantentuin van Meissen en aan de Universiteit van Antwerpen. Hij doet al bijna 25 jaar onderzoek naar deze kleine wiertjes en bereikt nu een zeldzame mijlpaal. Hij heeft in zijn loopbaan al 500 nieuwe soorten beschreven. Van de Vijver legt uit waarom dat zo belangrijk is. Zonder naamgeving kunnen we biodiversiteit niet goed begrijpen en beschermen, zegt hij. Veel soorten zijn al met uitsterven bedreigd, nog voor ze ontdekt worden. En een leuk detail, Attenborough weet voorlopig nog van niks over zijn nieuwe naamgeving. Hoewel er nog nooit eerder een kiezelwiertje naar hem werd vernoemd, dragen al tientallen andere diersoorten zijn naam. Zo was er onlangs nog een wesp, weet de onderzoeker. En na zo'n leuk nieuws kunnen we alleen maar deze van Jewel Akins draaien.

0: Sting met Spread a Little Happiness. Een nummer dat de allereerste keer op plaat werd opgenomen in 1916 al. Zo oud, een echte Britse traditional. En Sting nam het op omdat zijn grootmoeder het altijd zong en ze daar heel vrolijk van wordt. Werd beter gezegd. Ik word heel vrolijk van het weer, maar voor mensen die niet vrolijk zijn vandaag, om welke reden dan ook, heb ik deze klassieker bij van Monty Python.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Van Verminne, deze week, afgelopen week, 75 geworden en terug gezond genoeg om een nieuwe tournee te plannen, las ik deze week in de krant. Dus dat is ook goed nieuws voor iedereen die ervan houdt. Hij zou eraan beginnen dit najaar. Dus laten we hopen dat zijn gezondheid het toelaat. In de Rue des Bouchers was ook weer zo'n nummer dat een hele tijd geleden, namelijk in 1920 al gemaakt werd door een Brusselse volkszanger, Jean de Baat heette die man. En toen een iets andere melodie had en Johan Verminne maakte er een gezellige meestamper van. En na ons ommetje door Brussel is het misschien tijd om even terug te keren naar Antwerpen. Laten we de Strangers eens aan het woord.

Drie hemelse dames voor de prijs van één, want dit waren Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Emmylou Harris is onlangs nog komen optreden in Antwerpen en veel mensen die erbij waren, die verzekeren mij dat het geweldig was. Nog altijd heel goed bij stem, net als Dolly Parton trouwens. To Know Him is to Love Him, een echte country klassieker. Ik heb nog een beetje goed nieuws voor u. En dat goed nieuws, dat is een hoopvol dierenverhaal met een Antwerpse link. In Europa opende onlangs het eerste grootschalige olifantenreservaat. En een van de allereerste bewoners is een olifant die al jarenlang in onze provincie verbleef. Het gaat om Kariba, een Afrikaanse olifant van ruim 40 jaar oud. Ze leefde sinds 2012, beter gezegd, in Pakawi Park in Olmen, in de gemeente Balen in de Antwerpse Kempen. Een dierenpark dat je vroeger misschien kende onder de naam de Olmense Zoo. Kariba kwam er toen wonen bij gezellin Jenny. Maar toen Jenny in 2022 stierf, bleef Kariba helemaal alleen achter. En dat is een probleem, want olifanten zijn echte kuddedieren die niet graag alleen zijn. Daarom werd er een nieuwe thuis gezocht. En die werd gevonden in het zonnige Portugal in de streek van de Alentejo, ten oosten van Lissabon. Het reservaat ligt op een voormalige veeboerderij en biedt de olifanten eindelijk een natuurlijke omgeving, een zacht klimaat en, het allerbelangrijkste, het gezelschap van soortgenoten. Het terrein begint nu met 28 hectare, maar kan uitbreiden tot maar liefst 405 hectare. Daar zouden uiteindelijk 20 tot 30 olifanten kunnen wonen. Het reservaat zal niet opengaan voor het publiek. Het draait helemaal om het welzijn van de dieren. Voor Kariba, die ooit als jong kalfje uit het wild werd weggehaald, is het na meer dan 40 jaar gevangenschap een waardig en welverdiend pensioen. En dat doet ons natuurlijk denken aan deze geweldige hit van Matt Monro. Thank you.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
0: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.

Lee Marvin met zijn heerlijke diepe stem. In 1970 scoorde hij er een nummer 1 hit mee uit de western musical Paint Your Wagon, Wandering Star. En dat is een nummer dat, weet ik uit wel ingelichte bron, dat de gast bij Sis van de Bist, Annelissen, ook ooit op het podium gebracht heeft, maar dan in een Limburgse versie over haar jeugdjaren. Dat was bijzonder lollig. En wat ook een jeugdidool was van Annelissen, dat is de volgende dame, Doris Day, in haar rol van Calamity Jane.

dat uit de medische wereld. Want het UZ in Brussel heeft een nieuwe techniek toegepast bij een borstreconstructie na borstkanker. De ingreep gebeurde bij een patiënte die een dubbele borstamputatie had ondergaan. Bij een klassieke borstreconstructie wordt huid en vetweefsel uit de onderbuik gebruikt. Maar daarvoor moeten de bloedvaten worden vrijgemaakt via een grote insnijding in de buikspieren. Dat veroorzaakt veel pijn en een verhoogd risico op buikwandzwakte en een lange hersteltijd. In de nieuwe techniek maken de chirurgen gebruik van twee robots nu. Eerst maakt de Da Vinci 10 robot de bloedvaten vrij via de binnenzijde van de buik, zodat slechts een kleine insnijding nodig is. Daarna verbindt de Simani robot met heel grote precisie de bloedvaten opnieuw. Volgens UZ Brussel vermindert die combinatie zowel de impact op de buik als de complexiteit van de microchirurgische fase. De patiënt herstelt sneller en met minder pijn. Deze eerste ingreep vormt de basis voor een gestructureerd klinisch programma rond robotgestuurde borstreconstructie in het UZ Brussel. Prachtig nieuws en nieuws dat heel veel mensen een hart onder de riem mag zijn, zoals deze van The Hollies. He ain't heavy, he's my brother.

Roger Whittaker met zijn versie van Morning Has Broken, dat we natuurlijk ook kennen, en de versie van John Denver. Tijd om het tempo een beetje op te trekken, vind ik, want het weer leent er zich ook toe. Dit zijn de Cordettes met Lollipop.

Andy Williams met Can't Take My Eyes Off Of You. En daarmee komen we bijna aan het einde van dit eerste uur Happy Hour. Maar eerst nog een beetje goed nieuws. Want in Hoboken is een nieuwe serene plek geopend voor wie op een natuurlijke manier afscheid wil nemen. De stad Antwerpen opende er de natuurbegraafzone De Brem. Het is de tweede plek in Antwerpen waar deze ecologische vorm van begraven mogelijk is. Hoe werkt het? Wel, de as van de overledene wordt bijgezet in een biologisch afbreekbare urne. Die urne vergaat helemaal in de aarde, waarna de asresten zich vermengen met de bodem. Er worden geen grafstenen of gedenktekens geplaatst, alleen de laatste rustplaats gaat volledig op in het landschap. De naam De Brem is mooi gekozen. Het verwijst naar de bremstruik, een plant met gele bloemen die van oudsher in Hoboken voorkomt. Schepen-kenkazier legt de visie uit. De Brem past perfect in onze visie op levende begraafplaatsen. Rustige plekken die ook als groene long dienen in een stedelijke omgeving. Antwerpen heeft trouwens een lange traditie in ecologisch begraven. Er zijn onder andere al ecologische begraafplaatsen in Berendrecht, Deurne, Ekeren, Merksem, Berchem en Borgerhout. En ook op het Schoonselhof natuurlijk. Ik heb deze week ook een begrafenis moeten doen, helaas, van een fijne vriendin. Maar het afscheid werd verzacht door dit prachtig nummer dat daar gedraaid werd van Leonard Cohen.

0: De heerlijke Leonard Cohen met My Oh My, waarin hij zijn dankbaarheid uitspreekt voor alles wat hij meegemaakt heeft met die ene speciale persoon. Ik hoor jullie terug aan de andere kant van het tijdsein met meer Happy Hour. Tot zo dadelijk.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh man, het decolleté is te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld en er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. Vier politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
11: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
10: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt dat een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
12: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
10: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy. Meteen einde verhaal voor Zizou Berghs op het tennistoernooi van Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Berghs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig rode duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86 bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
2: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
15: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
2: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
10: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be.

Ja, hier zijn we dan met de tweede uur Happy Hour. Leuke nieuwsjes en leuke melodietjes voor jullie. En we beginnen met een nieuwsje uit eigen regering eigenlijk. Ja, de regering heeft namelijk beslist dat er goed nieuws is voor wie houdt van een extra vrije dag. Vlaanderen heeft beslist om van 11 juli, de feestdag van de Vlaamse gemeenschap, een echte betaalde feestdag te maken. De Vlaamse minister-president Matthias Diependalen bevestigde in het parlement dat Vlaanderen gebruik wil maken van de wettelijke mogelijkheid die daarvoor bestaat. Tot nu toe was 11 juli wel een officiële feestdag, waarop je vaak ook vakantie kreeg met vlaggen, optredens en festiviteiten op grote markten her en der. Maar het was geen vrije dag, zoals bijvoorbeeld 21 juli, onze nationale feestdag. Voor veel werknemers betekent dit dus dat ze er in de toekomst een vrije dag bij krijgen om de Vlaamse feestdag te vieren. Of dat nu is met een uitstapje, een familiebezoek of gewoon een rustige dag thuis. 11 juli, voor wie het niet moest weten, verwijst naar de Gulden Sporenslag van het jaar 1302. Toen versloeg een Vlaams voetvolk, gewapend met goedendags, het machtige Franse ridderleger in de buurt van Kortrijk. Ze zeggen er natuurlijk nooit bij dat het Franse leger in 1304 gewoon terugkwam en Vlaanderen weer bezette. Maar daarom niet getreurd. Een betaalde vrije dag in hartje zomer, daar zegt niemand nee tegen. En waar je die doorbrengt, ja, ik weet alvast waar Wiltura die graag zou doorbrengen.

U dacht misschien dat die gekke mensen van Bulgarije, die het Euro Song Festival hebben gewonnen vorige week met Bangarang, dat die iets hadden uitgevonden. Maar het is helemaal niet waar, want Lester Sterling en Stranger Cole, die namen het al op in Jamaica diep in de jaren 50. Bangarang is een echte ska-classic geworden. En u kreeg hem ook na Wiltura uiteraard in mijn caravan. Dat past bij de Zuiderse sfeer. Maar laten we eens kijken wat er nog allemaal op de platentafel ligt. Deze van Louis Neefs ging ook ooit naar het Eurosongfestival en deed het helemaal niet slecht.

Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. Tijd voor nog een beetje goed nieuws. Want er is nog hoopgevend nieuws uit de medische wereld deze week. Wetenschappers hebben een nieuwe manier ontdekt om zogenaamde zombiecellen in het lichaam aan te pakken. Dat is een vondst die kan leiden tot een nieuwe generatie kankermedicijnen. Maar wat zijn zombiecellen precies? Wel, het zijn cellen die door schade of veroudering gestopt zijn met delen. Normaal gezien ruimt ons immuunsysteem zulke cellen netjes op. Maar na een zware behandeling, zoals chemotherapie, gebeurt dat niet altijd. De cellen blijven dan in een soort tussenfase hangen. Ze zijn niet dood, maar functioneren ook niet meer normaal. Erger nog, ze gedragen zich agressief en kunnen de gezondheid schaden. De onderzoekers ontdekten een kwetsbaarheid in het overlevingsmechanisme van deze cellen en de resultaten in het laboratorium zijn indrukwekkend. Toen ze de nieuwe stoffen toedienden aan muizen, werden de tumoren aanzienlijk kleiner. Bovendien stegen de overlevingskansen van de proefdieren duidelijk. Dat bewijst dat het gericht uitschakelen van zombiecellen een krachtige aanvulling kan zijn op de bestaande kankertherapieën. Het is dus geen vervanging, maar een extra wapen in de strijd. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat dit voorlopig onderzoek bij muizen is. De volgende stap is het verfijnen van deze stoffen voor gebruik bij mensen. Het onderzoek werd geleid door Marie-Antoinette D'Ambrosio en professor Jesus Gil en werd op 12 mei gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke vakblad Nature's Cell Biology. En dat is natuurlijk geweldig goed nieuws. En daardoor gaat de wetenschap weer een beetje helderder zien in een problematiek. Zoals Johnny Nash in I Can See Clearly Now.

Tell Laura I Love Her van Ray Peterson. Ja, liedjes over autopiloten die een onfortuinlijk lot tegemoet gingen. Dat was op een gegeven moment echt een rage in de muziek. Deze Tell Laura I Love Her was natuurlijk ook wel de inspiratiebron voor Arme Joe van Wiltura en nog een reeks andere nummers over autopiloten die te pletter gingen. Maar laten we daar niet te veel meer bij stilstaan. Laten we eens kijken naar wat Ricky Nelson te vertellen heeft. En dat is goed nieuws, want hij zegt: I will follow you.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten we? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Comedian Harmonists, een Duits ensemble uit de jaren 30. De leden gingen op de vlucht voor het naziregime omdat zij van Joodse afkomst waren. En ze kwamen in Amerika terecht waar ze nog een heel bloeiende carrière hadden. Tot ergens in de jaren 40 toen ook Amerika de oorlog verklaarde aan de Duitsers in Europa. Dus dat was het einde van hun carrière. Maar u hoorde hen hier met de Wochenende und Sonnenschein. Dat natuurlijk een versie is van Happy Days Are Here Again. En een persoonje, een zanger die altijd wel in is voor wat Happy Days, dat is deze Louis Prima.

Nog wat goed nieuws uit de medische wereld alweer, ja. Want er is een fantastische ontwikkeling dankzij artificiële intelligentie. Aalvleesklierkanker is een van de meest dodelijke kankers en meer dan 85% van de patiënten krijgt pas een diagnose nadat de ziekte al is uitgezaaid. De overlevingskans na 5 jaar bedraagt minder dan 15%, maar daar komt nu mogelijk verandering in dankzij artificiële intelligentie. Onderzoekers van de befaamde Mayo Clinic in Minnesota in de Verenigde Staten ontwikkelde een artificieel intelligentiemodel dat radiologen helpt om tekenen van aalvleesklierkanker op te sporen en dat tot 3 jaar voor een klinische diagnose. De studie verscheen in het medische vaktijdschrift Gut. De onderzoekers willen het model nog verder testen voor het wordt uitgerold, maar als de technologie werkt op grote schaal, zou ze duizenden levens kunnen redden. Dat is alvast heel veel goed nieuws voor mensen die misschien een kanker hebben zonder dat ze het nu echt goed weten. En die AI, dat is een beetje een kanon aan het worden voor het opsporen van bepaalde ziektes. Net zoals wat Imelda May in huis heeft met John

Dean Martin met die ongelooflijke warme stem zingt hij over the green green grass of home en je wil er zo naartoe als je hem hoort zingen. Maar er is natuurlijk een tijd voor alles en dat bezingt Judy Collins in haar nummer Turn, Turn, Turn.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
8: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
7: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Bondsparket start een onderzoek na de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
9: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
7: En dat is opvallend, want het ging nochtans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Ze zouden met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid hebben. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellusi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Ik ben een historisch feit.
14: Dat is heel goed.
13: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
13: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
15: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
18: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan.

0: Van Dissel op de radio, kon ik een plotje aanvragen?
1: Oh, dat, een plotje aanvragen.
0: Ah wel, je belt gewoon naar het Gert. 03-219-17-27.
2: U vraagt, wij draaien. 03-219-17-27.
3: Daar is het! Daar is het! Daar is het! Daar is het!

Goedenavond, beste luistervrienden. En natuurlijk niet vergeten, vriendinnen. Het is zondagavond, even over 18 uur. En u luistert nog altijd naar Radio Minerva, de zonnige zender van Sint-Tanneke. Linkeroever, mijn naam is Eddy van Dessel, uw muzikale gastheer de komende 2 uurtjes lang. Wij presenteren heel graag het programma Music Maestro, please. Het groeten en de verzoekenprogramma hier bij de radio. Ja. Wat moet je doen? Gewoon telefoneren. En dan krijg je ons Lutgard aan de lijn, mijn vaste telefoniste van dienst. En je laat gewoon weten aan ons Lutgard welk nummertje je graag zou willen horen. En je mag het bij de groeten doen. Het mag een nummer zijn voor jezelf, de buurman, de buurvrouw, de beenhouwer, de... Maakt allemaal niet uit. Nee. Er is wel één vereiste. Het moet wel een klein beetje passen in het Minerva-format. Ja, daar zijn we heel streng op. Anders gaan we reclamaties krijgen. Dat willen we niet. Zeker niet vandaag, want het is zo mooi weer. Sommige mensen zeggen het is veel te warm. Maar ja, het is altijd iets. Hè. Ofwel is het te nat, ofwel is het te warm. Ik heb er geen problemen mee. Van mij mag het nog gerust zo'n paar weken blijven. In ieder geval, wij gaan proberen te zorgen voor een goede sfeer de komende 2 uurtjes lang, samen met jullie. En ik heb al gezien dat er via de Minerva-website, die is ongelooflijk mensen, maar er staan al ondertussen 12 verzoeken, maar ik ga die toch even nakijken, want het is niet de bedoeling, hoor goed, het is niet de bedoeling dat u tijdens de week al een nummerke zit aan te vragen, want dat gaan we echt niet doen, nee. Ons programma begint zondagavond om 6 uur. Dus als u zegt, ja, ik heb woensdag een nummerke aangevraagd. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dat was misschien vroeger bij Lutgard Simons in het programma Vragen staan vrij. Maar wij doen het on the spot. Dus ik ga de zwiet allemaal nakijken. In ieder geval, we gaan gewoon beginnen met een heel mooi nummer. Misschien toepasselijk op Van Dessel, ik weet het niet. Het is ook een beetje om onze Margrietje een hart onder de riem te steken. Margriet Hermans, we hebben het allemaal al gelezen en gehoord in de media. Het gaat er niet goed mee. Misschien is ze aan het luisteren, misschien niet. In ieder geval, we gaan ermee beginnen. Een nummerke dat ze een paar jaar geleden heeft gemaakt. Misschien voor Van Dessel, ik weet het niet.

Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Dat zong Margriet Hermans, een hitje van een paar jaar geleden. Goed, we zijn gestart. Dat wil zeggen, inderdaad, we hebben al heel wat verzoekjes binnengekregen. Eentje ervan is van Gunther. En die deed de groetjes aan iedereen die zit te luisteren. En iedereen van het Radio Meneer van Team, wel, die krijgen allemaal de groeten van de Gunther. Bij nummerkeuze stond er gewoon vermeld een goeie disco, swing of popcorn. Dat wil zeggen dat Van Dessel mag kiezen. Altijd heel goed, Gunther. En ik heb gekozen voor een remixversie van Billy Paul. Die we natuurlijk kennen van de hit Only the Strong Survive. Maar dit is een klein beetje gemoderniseerd. Ik zou zeggen, geniet u ervan. En als je wilt, moet je er zeker een dansknop placeren.

0: Ja, inderdaad, ik had gezegd, een beetje een specialere versie van deze Strong Survive van Billy Paul. Het is uitgebracht in 2003. Het was een beetje een remix. En de Gunter heeft al laten weten via Facebook dat het een goede keuze was van Van Dessel. Gelukkig maar. De volgende, die is ietsje rustiger. Steven Smit heeft gebeld met Lutgaard. Nee, heeft niet gebeld. Nee, ik zie het hier net. Hij heeft dat gewoon aangevraagd via de Minerva-website. En Steven deed de groetjes aan Danny van Haver. En het nummerke dat ik erbij moet draaien is eentje van Neil Diamond, getiteld Skybird.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

Dankjewel Neil Diamond om dit titel nog een keer te vermelden. Skybird. Het is 21 over 6. Mocht u er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please. En als je nu aan de tafel zou zitten, laat dat dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek door jullie zelf gekozen. En Anita uit Boeghout, die heeft ook gebeld met ons Lutgard. En Anita deed groetjes aan de fantastische schoonzus Nicole, die vorige week jarig was en ze werd 70 jaartjes jong. En het gevraagde liedje roept mooie herinneringen op voor hen beiden. En het nummerke dat ons Anita gevraagd heeft, wel, daar gaan we naar 1962. Van Desselke was zelfs nog niet geboren. Het was een grote hit van Little Eva, The Locomotion.

Het overbekende Locomotion van Little Eva. Maria Loens uit Borgerhout heeft ook gebeld met ons Lutgarde. En Maria deed de groetjes aan Eddy en Lutgarde, waarvoor dank. En ze vroeg een nummerke aan, gewoon voor zichzelf, want ze werd vorige vrijdag 78 jaar te jong. En verder deed ons Maria nog de groetjes aan alle luisteraars. Maria, nog een dikke, dikke proficiat. Een dikke beest van de Van Dessel voor uw 78ste verjaardag. En je hebt een heel mooi nummer gekozen uit die film Dirty Dancing. Je weet je wel, met Patrick Swayze, toen het er nog heel goed uitzag. She's Like the Wind. Dat gaan we nu met heel veel plezier draaien.

0: Ja, ja, al de mensen die de film gezien hebben, Dirty Dancing, zullen het wel met de eens zijn. Het was een echte leuke, gezellige familiefilm met goede muziek uit de jaren 60, 70, 80, denk ik. Hè. She's Like the Wind van Patrick Swayze. Goed, we gaan even een Duitse zanger op jullie loslaten. Freddie Quinn met een nummer uit 1968 getiteld Don Didi Don. Want Maaike, die heeft dat ook weer gevraagd via de website van Radio Minerva. En Maaike deed groetjes aan het ganse Radio Minerva-team, dan Eddy, Lutgarde en alle luisteraars. En het zijn er heel veel.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Helemaal naar het einde, Freddie Queen, 1968 en Don Didi Don. Te vonden is een leuk liedje om naar te luisteren. Ik moet maar eens goed naar de tekst luisteren, want Herman uit Mechelen, die is er verantwoordelijk voor, want die heeft erachter gevraagd. Met groetjes aan alle medewerkers en luisteraars van Radio Minerva. Heel speciaal groeten aan de Jos en de Fons en Thomas van de donderdagavond. En welk liedje moeten we draaien van de Herman? Wel, de deze.

0: wij, dat zullen we zien.
1: Hupla, helemaal tot het einde. Dolle Mina van Tony Corsari. Maria Elvis heeft ook nog gebeld. En die deed groetjes aan alle luisteraars, alle vrienden en familie. En ons Maria, ja, je weet het, hè. Als Maria gebeld, dan moeten we iets van een Elvis draaien. Er stond gewoon bij Elvis Presley graag een gospelsong. Ja, die heeft er natuurlijk heel veel. Ik heb even aan het zoeken geweest, lieve Maria, en ik heb er eentje gevonden. Ik denk wel dat je dit best kan goedkeuren. Ik heb Elvis Presley klaarstaan en We Call On Him.

0: Mooi, hè? Ja, Den Elvis, ik blijf grote fan, inderdaad. The King. En we call on him. We hebben een telefoontje gekregen uit Nederland, uit Amsterdam. Daar zijn ze momenteel aan het luisteren via de livestream. En het was een zekere, even kijken, Toos. Ja, zo heet die dame. En Toos zei, nou, leuke muziek daar bij jullie op de radio. Mag ik alsjeblieft een nummerke aanvragen voor mezelf? Ik zeg, nou, natuurlijk, Toos. Ze vroeg een nummer aan van John Bever en ik mocht eigenlijk zelf kiezen. En verder deed ze de groeten aan de buren die momenteel op bezoek zijn voor een lekkere barbecue. Dus ik zou zeggen, Toos, zet die radio maar een klein beetje harder, want ik heb een nummerke gekozen van John Bever. Het begint heel rustig, maar dan is het ambiance. Met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Allee, voor de mensen in Nederland, ambiance, Polonaise, joepie joepie.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Hopla, helemaal tot het einde. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zong John Beven voor die mensen daar in Nederland. Speciaal voor Toos. En ik heb al een beetje gekregen dat het een heel goede keuze was van Van Dessel. Dat doet ons heel veel plezier. Ik heb nog een berichtje gekregen van een Connie Janssens en dat ging als volgt. Hey Eddie, zou je voor mijn kleindochter Ilse haar verjaardag nu dinsdag het plaatje Marianne kunnen draaien? Het komt van Moeke uit Antwerpen en wens haar een fijne verjaardag toe. Dank u, zeer vriendelijk. Wel, Connie, ik zou zeggen, hopelijk is de kleindochter aan het luisteren, want ik heb hem gevonden. Hier zijn de Cats en Marianne.

Ja, mooi hè. Ze kwamen allemaal uit Volendam, deze jongens, en ze noemden zich The Cats. Het was een grote hit van hen, maar ze hebben vele grote hits gemaakt. Maar dit was er ook eentje van, Marianne. Natasha, ja, die heeft een noemerke aangevraagd. Speciaal met de groetjes aan haar lieve mama Martine de Ruischer. En het nummer dat ik van Natasha moest draaien is ook een hele mooie van Céline Dion, My Heart Will Go On.

Helemaal tot het einde konden we genieten van de stem van Celine Dion en My Heart Will Go On. We hebben nog even tijd en ik heb eventjes heel snel gekeken naar mijn mailboxje, Eddie van Dessel. En inderdaad, er is een mailtje binnengekomen van een zekere Lutgard Watseels uit Hemixem. En dat ga ik eventjes voorlezen. Goedenavond, meneer Van Dessel. Het lukt blijkbaar niet via de website, daarom wil ik even via deze weg een verzoekplaatje aanvragen. Een maand geleden werd een familie, een vriendengroep, collega's hard getroffen door het onverwachte overlijden van een goede vriend. Sindsdien lijkt niets nog hetzelfde, maar gelukkig is er in ons dagelijks leven altijd wel een mooie herinnering aan Karel die we kunnen ophalen. Karel is niet meer waar hij was, maar altijd waar wij zijn. En zo zal het Pinksterweekend altijd een mooie herinnering aan zijn leven blijven. Voor zijn familie, voor alle mensen die hem goed gekend hebben en voor iedereen die zo lang en zo goed met hem hebben samengewerkt, graag een blijk van steun met een plaatje voor hen. Grote dank. Dankjewel, Eddie van Dessel, voor de goede zorgen. En ook nog de groetjes aan het ganse Radio Minerva-team. Het plaatje dat Lutgard heeft gevraagd als ode aan Karel is het volgende. Rod Stewart en Sailing. Ik ben er terug na de piepjes van 7.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar een dikke teester leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
10: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
9: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laak in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs, eist strenge straffen na de gewelddadige incidenten na de match tussen Standaard en Charleroi gisteravond. Volgens Parijs ging het om pure criminaliteit. Hij eist ook een strengere voetbalwet om hooligans harder aan te pakken. Ook het bondsparket start een onderzoek, vertelt voetbaljournalist Jarno Berto.
11: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
9: Bij de incidenten raakten zeker 10 politieagenten gewond. 6 mensen zijn intussen aangehouden. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die oppositie won 2 jaar geleden nog de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dversne-Slavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het tot 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
12: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde. Heerlijk.

Inderdaad, daar bent u momenteel op afgestemd. Radio Minerva op het zonnige Sint-Anneke Strand. En u luistert nog steeds naar ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel, waar we momenteel in het tweede gedeelte zijn aanbeland. En we begonnen ons tweede gedeelte met muziek van Anita Meijer, Why Tell Me Why. En het werd ons aangevraagd door Roger uit Zwijndrecht, speciaal voor zijn vriendin Christel. We gaan meteen met de deur in huis vallen. Je moet niet meer bellen, mensen. Hoor het goed. Je moet niet meer bellen om verzoekjes door te geven. Ook niet meer proberen om via de Facebookpagina, WhatsApp of via de pagina van Radio Minerva een nummerje aan te vragen. Dat gaat echt niet meer lukken, want er staan er nu nog 16 te wachten. Dus reken maar uit, ongeveer 3 minuten voor een liedje. Reken maar uit, hè. Dus ik heb maar een klein uurtje. Dus Van Dessel ook niet te veel meer praten, hè. Goed, gewoon blijven luisteren. Dat is de boodschap. Simon uit Deurne heeft gebeld met Lutgarte straks. En Simon deed de groetjes aan alle medewerkers van Radio Minerva. En dankzij Simon hebben we vandaag in ons programma weer te gast Johnny Mathis. En hij brengt voor jullie het geweldige mooie Someone.

0: Het zal onze ex-collega Rick Bette een groot plezier doen als ik deze Johnny Mathis nog een keer gedraaid heb hier bij Radio Minerva. En deze keer bracht hij het geweldige, gevoelige Someone. We gaan naar de luchtbal. Ja, dat is niet zo heel ver van hier. De James, die woont daar blijkbaar. En James is ook iemand van onze vaste klanten op de zondagavond. En hij deed de groetjes weer zoals altijd aan Axel Stendal en zijn mama Vivian. En James vroeg mij deze keer een heel mooi nummer te draaien van Janice Ian. Getiteld The Other Side of the Sun. Dat ga ik nu starten, hè.
1: Radio Minerva. The oldies, the crooners, the evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

The Other Side of the Sun, gezongen door Janice Ian. Mocht u er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please. Mijn naam is Eddy van Dessel, ik ben hier nog tot 8 uur. En in Studio 2 heb ik Lutgaartje op non-actief gezet. Ik heb gezegd, geen telefoontjes niet meer aannemen en u moet ook niet meer bellen, mensen, want we hebben genoeg verzoekjes binnengekregen om ons programma te vullen tot en met 8 uur. Dus niet meer bellen en ook niet meer proberen om via Facebook of andere social media nummertjes aan te vragen, want dat gaat echt niet meer lukken. Alexander heeft er straks nog een nummertje aangevraagd via de website van Radio Minerva. En dat heeft hij gedaan voor Lydia, de mama van 82 die momenteel aan het vechten is tegen die ziekte met de letter K. Je weet wel wat ik bedoel, hè. En Alexander die vroeg een nummer te draaien van Julien Clerc. Ça, c'est rien, zal ik met heel veel plezier draaien nu.

Ja, ja, lang geleden dat ik deze nog eens gedraaid heb in Julien, Claire en Saint-Cyrien. Maar gelukkig heb ik dan een verzoekprogramma en dan wordt hij dan een keer uit het stof gehaald. Hè. Rosemarie en Maurice. En Rosemarie, dat is de zus van Maria Loins, heeft ons gebeld straks. En Maria, die was afgelopen vrijdag jarig, inderdaad, Maria. En Rosemarie, die deed ook nog de groetjes aan het ganse Radio Minerva-team en natuurlijk aan de zus Maria Loins. En het nummerje dat ik erbij moest draaien, dat is ook wel een hele mooie, rustige plaat van het lelijke eendje, want zo werd ze vroeger genoemd, hè? Maar het is geen lelijke madame. Nee, ze heeft een speciale look. Ik heb het over Barbara Streisand. En ze brengt voor jullie het geweldige mooie Somewhere. We gaan even wegdromen. Allemaal samen. Ik met u. Ja.

Mooie. Ja, ik ben het volledig met jullie eens. Het was de mooie stem van Barbra Streisand met het nummer Somewhere. We gaan naar Zwijndrecht en daar heeft een Nicole ons gebeld. En die wist ons te vertellen dat de mama op bezoek is momenteel. En mama die komt speciaal uit Spanje overgevlogen. En die zei, amma, die is hier ook goeie weer. En ze zei, Nicole, ja, ik kom natuurlijk vandaag op bezoek. En ze zitten te luisteren, zitten momenteel met een apparatiefje in de tuin te genieten van de muziek van Radio Minerva. En Nicole zei, Eddie, kan je voor ons mama iets leuk opzetten van Christophe? Want ze is grote fan. Ons mama. Ik zeg, ja, oké. En ik mag zelf kiezen, dus dat is heel gemakkelijk. Dus voor die mensen daarin, Zwijndrecht, zet de radio maar vol een bak, want we gaan een Polonaise kunnen dansen op de tonen van Christophe. Speciaal dus voor de mama van Nicole uit Zwijndrecht, die overgevlogen is vanuit Spanje. Hasta la vista. Hopla. Wow.

Pam. Inderdaad, Christophe, het is weer tijd voor de Polonaise. En we draaien hem speciaal voor de mama van Nicole uit Zwijndrecht, die op bezoek is momenteel, want ze is van Spanje overgevlogen. En mama van Nicole, je moet niet terug gaan, hè? Nee, het blijft hier gewoon 30 graden de komende dagen, dus je moet niet terug naar Spanje gaan, blijf gewoon even hier. Oké, het volgende verzoekje. Jenny Nietveld, een trouwe gast van ons programma. En die heeft ook laten weten een nummerje aan te vragen. En ze deed erbij de groetjes aan haar zoon Ludwig en de dochters. En ook nog groeten aan alle vrienden van Jenny. En ook nog heel speciaal groeten aan Eddie van Dessel en Lutgarde. En het nummerje dat ons Jenny heeft gevraagd, dat gaan we allemaal kunnen meezingen. En zeker het refrein, want hier is Rex Gildo en Fiesta Mexicana. Hoi!

Hossa, hossa, hoi, hoi, dat zong Rex Gildo, Fiesta Mexicana, Zuiderse muziek hier bij Radio Minerva voor de zondagavond. Maar het kan nooit geen kwaad, hè, als het buiten nog meer dan 25 graden is. Iedereen zit te bakken, maar ik heb er geen probleem mee. Ik zit hier rustig binnen en we hebben hier nu inderdaad airco. Het was een paar jaar hier iets anders, want dan hadden we geen airco. Moesten we de ramen openzetten en dan kregen we de warme wind binnen. Maar dat is allemaal verleden tijd en gelukkig is het hier een beetje aangepast. We mogen niet klagen. Christel uit Linkeroever heeft ook nog gebeld met ons Lutgarte straks. En die deed de groeten aan haar lieve vriend Rogerke. En het nummerje dat ik erbij moest draaien is een hele rustige van Lionel Richie. Getiteld Hello.

Lionel Richie, ken je je nog? Ja, dat was toen in de tijd de leadzanger van de Commodores. Hè. En toen ging hij solo. Dat betekent dus helemaal alleen. En dit was een van zijn grote hits, denk ik toch. Hello! Een heel rustig nummerke. We gaan verder met Carole King. En zij brengt voor jullie het geweldige mooie You've Got a Friend. En het gaan we speciaal draaien van onze goede vriend Rezi uit Zwijndrecht. En die krijgt de groetjes van ondergetekende Eddie van Dessel en Lutgarde. Rezi, deze is speciaal voor jou.

Speciaal van onze goeie maat Rezi uit Zwijndrecht draaide we deze Carole King en You've Got a Friend. Even kijken. Ja, nog een kleine 10, 12 minuten te gaan en dan zit ons programma erop voor vandaag. En volgende week, dan ben ik hier ingeblikt. Ja, ik geef het nu al mee. Volgende week ben ik niet live aanwezig, want dan moet ik ergens muziek gaan maken. En dan de 2 weken nadien, dan zit ik in Oostenrijk, lieve vrienden. Dus maar geen paniek. Ik zal zorgen dat er goede muziek is de komende 3 weken. Maar we zijn wel ingeblikt, dus je moet niet bellen. En ook geen nummertjes aanvragen de komende 3 weken, want die gaan gewoon vernietigd worden, die gaan gewoon teniet gaan, die worden niet opgenomen. Dus gewoon volgende week en de weken nadien even goed genieten. Patrick uit Mortsel heeft ook nog gebeld straks en hij vroeg: hey Van Dussel, ik ben een grote fan van disco-muziek en muziek van de jaren 70. Kan ik een nummerke aanvragen van de formatie Earth, Wind and Fire? Je mag zelf kiezen. Welk nummerke? Ja, Patrick, dat kan natuurlijk op de zondagavond bij Van Dussel, kan dat allemaal. En ik heb gekozen voor deze, September. Hier is Earth, Wind and Fire. Come on, let's go!

Ja, ja, ja. Goeie muziek uit de jaren 70, 80 moet het geweest hebben. De formatie Earth, Wind & Fire. En dat was september. En Patrick heeft laten weten via social media dat het een goede keuze was van Van Dessel. Dat doet me veel plezier. Dankjewel voor uw reactie. Dat was dus inderdaad september. Nog even kijken. Ja, nog twee verzoekjes te gaan, denk ik. Dus ik denk wel dat we er gaan lukken. Ja, ja. Pedro Diaz had ook nog een nummerke aangevraagd via de website van Radio Minerva. En hij deed de groetjes aan zijn ongelooflijke vrouw. Er staat geen naam bij, maar dat is ook niet nodig. Hij zal wel weten over wie het gaat, hè. Pedro Diaz. En hij vroeg een nummerke aan van Michel Sardou. En er staat bij eender wat, uw keuze. Ja, dat is altijd gemakkelijk als Van Dessel zelf maar kiezen. En ik heb gekozen, beste Pedro, voor deze La Maladie d'Amour.

Dat was hem zeer matterdijnde La Maladie d'Amour van Michel de Sardou. Nog 7 minuten te gaan van Disselke, dus haast u voor het volgende verzoekje af te roepen. Esteban Smet heeft ook nog een nummerke aangevraagd. Groetjes, die waren gericht aan Lex, de beste vriend en kapitein van een platbodem. Ja, ik denk dat dat een soort boot is. Ik heb er geen verstand van, maar het staat hier zo geschreven. Dus Lex, de beste vriend van Esteban Smet, die krijgt de groetjes. En het nummer dat ik erbij moest draaien, daar heb ik even moeten achterzoeken, maar ik heb hem toch gevonden. Het is een nummer van Angelo Branduardi en het is getiteld, ik hoop dat ik het goed kan uitspreken, La Puce d'Acqua. Zo is het getiteld en het is een, ja, toch een bekend nummerke. Hoort u zelf maar.

0: En dat was hem dus, hè. Inderdaad. Angelo Branduardi en La Puce d'Acqua. Dat was Van Desselke voor vandaag. Ik ben er volgende week, maar dan wel ingeblikt. En dan de komende week is daarachter. Dan zit ik in Oostenrijk. Maar geen paniek, niet getreurd. Ik zal zorgen voor een goed programma dat u kan blijven luisteren naar deze geweldige frequentie van Radio Minerva. Dit was Eddie van Dessel. Bedankt voor de leuke reacties, de telefoontjes en reacties op social media. In naam van mezelf en Utgarde. Tot de volgende keer. Maak nog een fijne zondag aan. En we gaan eruit met James Last. Tot de volgende. Bye bye.
1: Dit was Music Maestro. Tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein Ten Ecker in Mechelen, is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
3: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
2: In de gevangenis van Brugge zijn twee gedetineerden overleden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens een woordvoerder gaat het niet over een incident of agressie tussen de twee gevangenen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En tennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australier Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekske tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoter. En gezien het warme weer heb ik exotische muziek gezocht. We beginnen met Dancing Coyotes. Een coyote, dat is een prairiewolf. Luistert, ik ben specialist in de dierenhoudkunde. Als je zo'n prairiewolf in huis pakt, denkt die eens goed na. Want dan heb je van alles nodig. Wat zegt u? Een grote naf. Schrijf dat op een bil, daar kun je niks mee doen. Een prairiewolf en een zandbak nodig. Een grote zandbak. En dan een paar rotsen. Hè? Vlak in de Grand Canyon. Maar grote rotsen, hè? Het woord zegt het zelf. En een cactus. Ja, dan vult hem zijn eigen tongens. Er kan hem tegen kakken en pissen, hè. Die gaat gelukkig zijn. Dancing Coyotes.

Dancing Coyotes van Cristiano en his Magical Orchestra. Ik heb nog geleken over een exotische bestemming. Loco in Acapulco. Ja, kan er niet heen gaan. Oh nee, ik kroop nog niet op linkerover met die metro dat potdicht zit. En volgens de Wereldbol is het die kant uit.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena van Los del Río. Dat vind ik een plezante plaat. Ja, ik ben geen danser. Maar als ik nou om de kant van een dansvloer zit en ze draaien dat plaatje, dan beginnen al die popjes over en weer te zweren. Hè. Je moet niet geloven, hè. Dat precies een hoop. Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat is de Singse voor in pocketformaat. En dan een glasje wijn erbij, hè. Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

Summer in her eyes van Demis Roussos. Ja, dat is een aldeel in de winter. Hè. Als je naar een vrouw ziet, die komt van buiten naar binnen, dat tampt allemaal aan. Dan heeft hij precies een bril met matglas op. Maar in de zomer, dan schitteren die oogstjes en dan denkt hij in een wagen, oh pretty woman, gelijk als Roy Orbison.

0: I've been thinking about you van de London Beat. Vrouwen, ik weet het van horen zeggen, hebben geen mannen die rechteur zijn. Recht voor de raap. Dus stel de ver. Madame zit op de canapé. Er wordt gebeld. Het is dringend. Tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring. Die madame doet de deur open. En die zegt...
1: Wat kan ik voor u doen, meneer?
0: En hij zegt... Baby, I need all your loving. Jo, die weer trekt wat ze moet doen, hè. De four tops.

Maria Magdalena van Joe Harris, die is stondijvig, hè? We gaan het een beetje romantischer doen. For You van Chris Norman.

Just for You van Mixed Emotions stelt geboekt een reis van 8 dagen naar het zuiden. En je ziet door een masker lopen dat je denkt van amai, die kan mijn vakantie wel plezanter maken. En wel, dan pakte deze leke mij van Frans Bauer en die gaat dat verstaan en die gaat heel gewillig zijn. Bella Madonna.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook een speciale wedstrijd voor doelman Simon Mignolet. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in drie sets, het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australier Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. En Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
3: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
2: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

Toreador door Adia. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Zuiderse, wat zeg ik, exotische muziek. Tuurlijk, het is hier warmer als in het zuiden en de druiven zijn hier beter als in het zuiden. Ja, tijden veranderen. Een Italiaanse medley.

The drums are everywhere van Gerard Joling. Ja, exotischer kan het niet, hè. En als ik zo'n platen hoor, haal ik al mijn kookpotten uit de kast en ik begin erop te kloppen met pollepels. Jungle Drums van Clyde Aukus.

Summer Holiday van Cliff Richard. Dat is een brave gast, hè. Ik heb er nog zo een, Nat King Cole. Daar kun je geen kwaad woord over lezen of uitspreken. Maar een plezant leken. Those hazy, lazy, crazy days of summer. Oh, kom erop.

In de summertime van Mungo Jerry. De volgende is een specialeke. Don't Go Breaking My Heart van Papa Doc. Voor de naam van de groep alleen al zouden de plaat kopen.

And keep my hands off you van de Dinky Doys. Ja, en dan heb ik nog een exotisch plotje, Bandolero.

Papa Joe van de Sweet. Er is één ding dat ik niet verstaan. Allee, pas op, kan er wel in komen, hè? Dus als ze fluiten naar een vrouw, dan wordt die zot, die is op haar ding tegen getrapt. En die wordt dan betaald. Stel dan even dat ik op het strand loop. En er loopt een vrouw en die roept naar mij, hey, lekker ding. Ik zou helemaal verstijven en zot worden van contentement. Hey, lekker ding van Frans Bauer.

Vrouw, je bent mij van Adiaan. Ik heb nog een heel heet platje. Ja, bij deze weer kan ik niet anders doen als Zuiderse muziek draaien. Imaski.

Felicita van Albano in Romina Power. Ja, het is allemaal Zuiderse muziek. Luister, je moet dat verstaan. Ik kan een moeilijk kerstplaten gaan draaien. Hè. Dan doen ze mij een nemmetje met lange mouwkes aan en dan maak ik 6 weken niet uitgesticht. Enfin, vooral degene die in het weekend om de kust zitten, der Noordzeekusten van Klaus und Klaus.

Voilà, lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Geniet nog van het lang weekend en nog veel meer van alle muziek en programma's van al mijn collega's. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Tot woensdagavond 10 uur voor de Nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
3: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
2: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
4: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
2: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

Welkom bij Platenkast Late Night. En ons eerste plaatje dat we erop gooiden was eentje van Ray Charles, Hit the Road Jack. Je kan zo 2 uurtjes fijne muziek en onder andere deze van Frank Sinatra, Chicago.

No matter what. We kennen dat nummer natuurlijk van Boyzone in 1998. Maar dit was de versie van niemand minder dan Donny Osmond. Chris de Burgh had ook een mooi plaatje, hè? The Lady in Red.

You're Only Lonely, dat was John David Souter, een singer-songwriter. En in 1993 hebben we Paul McCartney hier gereserveerd met Hope of Deliverance.

If I Had Words met Scott Fitzgerald en Evan Keely. Evan Keely is de zus natuurlijk van de Oprah kende Patricia Pai. En ja, ze was een tijdje getrouwd met Steve Harley, van de zanger van Make Me Smile. En dan nu een coverke van Brian Hyland, gebracht door Albert West.

Het was een hit van Ronan Keaton in 1999, maar Alison Krauss die ging hem voor met When You Say Nothing At All. En een dame met een ruige stem, hè. Amerikaanse zangeres, basgitarist en ook actrice en op de radio actief, Sissy Quattro, If You Can Give Me Love.

That What Friends Are For, uitgebracht in 1985 met Diana Warwick. En ze werd gesteund door Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder. En we hadden net al voor nog de Tremolo's, Once on a Sunday Morning. We gaan richting de klok van 11 en dat doen we onder andere met Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. Verder zijn de Europese tickets nu bijna allemaal verdeeld. Union vernederde Anderlecht met 5-1. Het eindigt tweede en gaat naar de kwalificatierondes van de Champions League. Anderlecht is vierde en gaat naar de kwalificatierondes van de Europa League. STVV won van Mechelen met 3-0 en is zeker van de derde plaats. Het speelt de play-offs van de Europa League. Gent blijft door de nederlaag van Mechelen vijfde. Het speelt Parages tegen Genk voor Europees voetbal. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

Deel 2, platenkast Late Night. En het zou de platenkast niet zijn als wij zo af en toe nog eens onze platendraaier mee installeren hier in mijn thuisstudio. En dan zetten wij Paul Da Vinci op met Your Baby Ain't Your Baby Anymore uit 1974 was dat. En de formatie The Maisonettes, ja, dat was zo'n one-hit wonder popgroepje onder de leiding van Lol Mason en Mark Tibbenham. En zij brachten dit eenmalig nummertje, Heartache Avenue.

John Travolta met zijn Sandy uit 1978. De film die, of de musical die iedereen heeft gezien, hè? Grease. We gaan verder met eentje van Neil Diamond, If You Know What I Mean.

Elvis bezong zijn Angel en de Bee Gees, ja, How Deep Is Your Love. Een instrumentaaltje, And I Love Her, met Santo en Johnny.

Nana, hey hey, goodbye met Bananarama. Het nummer is geschreven door Paul Leka, Gary DeCarlo en Dale Fraser. De grootste hit van Bananarama was natuurlijk Venus uit 1986. En we hadden ook nog The Love Generation met Bob Sinclair. Hè. De plaat stond 39 weken genoteerd in de Ultra Top 50. Ja, wadda. Nou, een keertje Feelings, dat we kennen van Morris Albert, met de versie van Walter Jackson. MUZIEK

Ja, wat een stem, hè. Tom Jones, The Impossible Dream. En dan heb ik Bobby Vinton met There I Said It Again. Dat ook een grote hit was voor Vogel Monroe. En natuurlijk niet vergeten de versie van Jackie Trent, hè. Maar we doen het bij Bobby Vinton vandaag.

Fool It Around and Fall in Love. Jawel, Elvin Bishop was dat in... wat jaar was dat? In 1975 lees ik hier op mijn speakbriefje. Ja, iets anders nog voor we de nacht ingaan. John Paul Jon, Love is in the Air.

Love is in the air, jawel. Wij gaan richting middernacht en dat doen we met eentje van Jojo Bennett, Leaving Rome. Maar nog eerst even Donny Albert, I Can't Help Myself. Tot volgende week, zondag, zondagmiddag natuurlijk, en ook de zondagavond. Tot dan!

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.